0: Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollenstreek.
6: Met

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
3: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
4: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
3: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
5: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
3: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamineachtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Bijvoorbeeld op de N211 is dat te merken. Vanuit Hoek van Holland naar Den Haag. Door wegwerkzaamheden bij Wateringseveld vielen vanaf Kwinshul 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. Een Noordwijkse van 81 jaar is slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Bloembollenbedrijf CS Weijers uit Hillegom ontvangt het predicaat hofleverancier. De eerste Kraaiencheck Playground is geopend in Katwijk. En de kleinste tentoonstelling ooit in het Landmuseum in Lisse. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vier leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het algemeen bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollenstreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duin- en Bollenstreekgemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Quick Boys heeft Rogier Veenstra aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Zeeuw komt over van Kloetingen en met die club werd hij vorige maand kampioen in de derde divisie. Veenstra begint 22 juni met de eerste training van de kampioen van de tweede divisie. Hij volgt Adrie Poldervaart op, die Feyenoord onder 21 gaat trainen.

0: In het opsporingsprogramma Team West van dinsdagavond is aandacht besteed aan een geval van bankhelpdeskfraude in Noordwijk. Een 80-jarige vrouw is opgelicht voor €2400. U hoort de uitzending van Team West.
1: De man die belde aan bij een 80-jarige mevrouw uit Noordwijk. Hij kwam haar passen ophalen namens de politie, want die passen die moesten vernietigd worden, want ze zou gehackt zijn. Nou, dat was natuurlijk allemaal helemaal niks van waar. En die man is vlak daarna gaan pinnen bij pinautomaat op het Rederijkersplein, ook hier in Noordwijk.
2: Dat je zelf besodemieterd wordt. Dat is een lelijk woord, maar zo voelde ik het wel. En dat valt niet mee.
3: Het is zaterdagmiddag 18 april als de 80-jarige mevrouw een bericht krijgt. U heeft zojuist een bedrag van €899,99 geprobeerd over te maken via bol.com. Als u dit niet zelf, bel dan direct de alarmlijn. Wat volgt is een lang telefoongesprek met een vrouw.
2: Toen zegt ze, u bent gehackt. U zegt, dat ken niet. U zegt, dat gaat zomaar niet. Toen bleef ze allemaal maar praten van... Je moet het wegbrengen. Ik zei, wat moet ik wegbrengen? Toen zegt ze, nou, je pinpassen. En dan die identifier. En toen denk ik, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zeg, is het wel echt? Ja, zegt ze, tuurlijk is het echt. En ze was echt zo, ja, zo intimiderend. Want ze zat me op me in te wrijven dat ik het... moest geven. En ik zei de hele tijd, ik doe het niet. En op les doe je het toch.
3: Nog terwijl ze aan de telefoon is met de vrouw, belt deze man aan bij haar woning. Ze geeft hem haar pinpassen en identifier mee.
2: Dan zegt ze, dan bent u weer veilig. Ze zegt, en dan krijgt u van de bank, krijgt u alle spullen wel weer terug. Ze hebben zo tot ze op je ingaan, tot je je eigen wil niet hebt.
3: Ook als de man weg is, blijft de vrouw aan de lijn met het slachtoffer. Maar dan komt er toevallig een vriendin van haar langs die haar schoondochter waarschuwt.
2: Ma, wat heb je nou gedaan? En ik weet het niet. Want toen ben ik zo gaan huilen.
3: De rekeningen worden snel geblokkeerd, maar het is al te laat. De man die aan de deur was, is regelrecht naar de geldautomaat op het Rederijkersplein gegaan. Hij gaat aan de slag om maar liefst 4 keer €600 te pinnen. In totaal wordt er dus €2400 van de rekening van het 80-jarige slachtoffer gehaald.
2: Toen denk ik, oh, wat heb ik gedaan? Ik was helemaal finaal kapot. Ik heb 's nachts leg ik heel de nacht wakker. Ik ben mijn eigen niet meer. En ik ben altijd heel erg lachen en alles wat doen... Maar het heeft me echt eventjes tot ze me echt alles afgenomen hebben. De fut is er gezocht, er bent een beetje uit. Het zal wel weer komen, maar het moet toch, het heeft ze tijd nodig, denk ik.
3: Later ziet de vrouw ook nog dit hele nare bericht op haar telefoon.
2: Vreselijk. En ik heb gehuild. Ik denk, ik ben altijd goed voor iedereen en dan zo'n klootzak. Mag ik niet zeggen. En die doet je nog even een trap na. Dat is heel erg. Het heeft zo'n impact op me gehad. Dat had ik nooit gedacht.
3: De bank of de politie zullen u nooit vragen om bankgegevens en pinpassen.
2: Als er iemand belt die je niet kent, hang op. En doe de deur nooit open. Of willen ze nog zoveel. Niet doen.
3: Weet u wie deze man is of waar de politie hem kan vinden? Laat van u horen via 0800 6070. Anoniem mag ook, dan is het nummer 0800 7000.
0: Ja, en het signalement en een foto van hoe de verdachte eruit ziet... is te vinden op de website van de Bollestreek Omroep. De bijdrage was van Omroep West.

0: Het Hillegomse bloembollenbedrijf CS Weijers en Zonen BV heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Niet alleen bestaat het bedrijf dit jaar 100 jaar, maar tijdens de viering ontving het ook het predicaat hofleverancier. En dat is niet zomaar iets. Deze koninklijke onderscheiding krijgen alleen bedrijven die een uitstekende reputatie hebben, een belangrijke speler zijn in de regio en een rijke en schone bedrijfsgeschiedenis kunnen aantonen. CS Weijers vinkt al deze vakjes aan en aan de telefoon heb ik de directeur, John Boot. Gefeliciteerd met het predicaat.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, wat ging er toen door u heen toen jullie deze prachtige in ontvangst mochten nemen?
1: Nou, dat is toch een heel bijzonder moment om dat met elkaar mee te mogen maken. Ja, we beschouwen dat toch echt wel als een kroon op het werk van de afgelopen 100 jaar. Voor iedereen die daar bij ons bedrijf aanwezig is geweest en zich heeft ingezet.
0: Ja.
1: En nou, geeft het ook wel tevens weer een stimulans om de komende jaren natuurlijk de schouders er weer onder te zetten. Dus dat was fantastisch om mee te mogen maken.
0: Ja, want kunt u kort schetsen hoe het bedrijf 100 jaar geleden is begonnen en waar het dan nu staat?
1: Nou, CS Weijers is in 1926 opgericht door de heer Kees Weijers. Die startte op dat moment eigenlijk voor zichzelf in de vorm van een eenmanszaak. Als kweker en veredelaar van dahlia's. Daar heeft hij de eerste jaren echt wel een naam gemaakt. Dat was een bekende naam in de dahlia-wereld. Vervolgens zijn er een drietal zonen toegetreden tot het bedrijf. In 1938 de eerste. En werd het CS Weijers en Zonen. Toen heeft het bedrijf zich meer gespecialiseerd ook in bijzondere bol- en knolgewassen. En ook tevens nog steeds de dahlia's. En nou, in 82 heeft mijn vader het overgenomen. In 2002 heb ik het verder weer overgenomen. En is het nu een internationaal opererende onderneming van bijzondere bol- en knolgewassen en dahlia's nog steeds. Maar waarbij we ook zeg maar bollen uit het buitenland importeren.
0: Ja.
1: En die weer verder verkopen aan onze klanten.
0: En dat al bijna 100 jaar.
1: Hoe
0: hebben jullie dat gevierd? Ja.
1: Nou, dat hebben we gevierd eigenlijk in eerste instantie in de begin van de middag met een select gezelschap van rond 150 personen.
0: Zo.
1: Dat waren familie, vrienden, hoogwaardigheidsbekleders, oud-werknemers en huidige werknemers. Daar hebben we dus ook de commissaris mogen begroeten, de heer Kolf en de burgemeester Ter Hark. En toen alle plechtigheden achter de rug waren, kwamen nog een 600 klanten en leveranciers en buren enzovoorts bij. Dus we hebben dat met een heel mooi groot gezelschap kunnen vieren in een van onze bedrijfshallen.
0: Ja.
1: Dus dat was heel leuk.
0: Nou, het klinkt als een soort van festival wat jullie ervan hebben gemaakt.
1: Dat was het bijna wel, ja. We hadden ook een aantal Nederlandse artiesten, opkomende Nederlandse artiesten, die verbonden zijn aan het Bolle-Jan. Bolle-Jan Café, wel bekend. En het thema was natuurlijk ook Bolle-Jan in de breedste zin des woords. Dus dat was ook Nederlands. Qua muziek, maar ook qua eten. En met foodtrucks en eigenlijk een middenplein met bars. Dus het was ontzettend, ontzettend leuk.
0: Heel gaaf. Hey, en jullie bestaan nu 100 jaar. En een bedrijf dat 100 jaar bestaat, ja, dat kan niet 100 jaar dezelfde werkzaamheden op dezelfde manier uitvoeren. Jullie moeten ook gewoon met de tijd meegaan. Waar zit op dit moment de grootste uitdaging in jullie sector, de bloembollensector?
1: Nou, ik denk sowieso 100 jaar, hè. Een bedrijf verandert, dus je moet blijven innoveren. Daar zit denk ik ook tevens de kracht, maar ook de uitdaging. Als je nu kijkt naar waar zitten de grootste uitdagingen voor ons als bedrijf, maar met name ook de sector, dat is natuurlijk toch uiteindelijk ook wel de druk op ruimte, zeker in de Bollenstreek. De discussie rond arbeidsmigratie, de maatschappelijke discussie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. En natuurlijk ook de steeds verder toenemende wet en regelgeving. Die natuurlijk ons bedrijf, maar ook onze collega's voor de uitdagingen plaatst.
0: Ja, en nu is het 100-jarig bestaan is gevierd en het predicaat hofleverancier is binnen. Waar kijken jullie dan voor de komende jaren naartoe?
1: Nou, voor de komende jaren kijken we wat dat er gaat. 100 jaar is natuurlijk geschiedenis, dat ligt achter ons. We moeten natuurlijk met name de focus naar voren. We hebben natuurlijk recent een aantal bedrijfsactiviteiten overgenomen van Rooijen van Zanten, ook hier in Hillegom. Dus
0: ja.
1: We zijn nu volop bezig met de integratie van Zanten in ons bedrijf. Daarnaast willen we natuurlijk ook graag verjongen. Dus we proberen ook jonge mensen aan te trekken. Dat lukt heel erg goed. En met jonge mensen komen ook jonge en verfrissende ideeën en ambities. Nou ja, en ja, die zetten we de komende jaren in. Dus daar zullen we volle focus op hebben.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed. En de komende 100 jaar, daar blijven jullie toch wel een Hillegom voor?
1: Nou ja, we hebben de eerste 100 jaar wel gered. Kijk, in ons zal het niet liggen. En ik heb ook in mijn woordje gezegd, het is natuurlijk belangrijk dat bedrijven... ons bedrijf, maar ook andere bedrijven die toch ook op een bepaalde manier midden in de maatschappij staan en in de sector en in de regio, dat die ook de mogelijkheid krijgen om te floreren en soms ook natuurlijk een expansie te kunnen uitbreiden. Dus dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde, dat het ondernemersklimaat in de breedste zin des woords natuurlijk van die naad is dat je ook in Hillegom kan blijven. Ja. Maar ons zal het in ieder geval niet liggen.
0: Aan jullie niet. Helemaal goed. John Boot, directeur van CS Weijers en Zonen BV in Hillegom. Nogmaals gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan en het predicaat. En hartstikke bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een 81-jarige vrouw uit Noordwijk is opgelicht met bankfraude. Zij kreeg een bericht over dat er iets mis was met haar bankrekening. De vrouw moest bellen naar de oplichters die zich voordeden als politie. Die vertelde haar dat ze haar bankpassen moest afstaan aan iemand die aan de deur kwam. Later namen de oplichters met haar passen geld op bij een automaat op het Rederijkersplein in Noordwijk. De politie is op zoek naar de daders en een beeld van de verdachte is te vinden op de website van Bo. Veel kinderen zijn dinsdag in Noordwijkerhout gestart met de avondvierdaagse. Kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk gaf het startsein. De kinderen lopen 4 avonden lang een route door het dorp. Ook ouders, opa's, oma's en andere mensen lopen mee. Donderdag mogen de kinderen verkleed aan de start komen. Vrijdag krijgen de deelnemers bij de Witte Kerk hun medaille. Een vereniging wil dat de gemeente Katwijk optreedt tegen een nieuw hekwerk op het Zeehofsterrein. Volgens de vereniging tot behoud van het Zeehofsterrein staat de erfafscheiding daar illegaal. Het hek zou staan op grond voor verkeer en natuur. Volgens de vereniging mogen daar geen erfafscheidingen worden geplaatst. Ook zou het hek minder ruimte geven aan de beschermde zandhagedist.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. In de afspraken staat dat Hezbollah alle beschietingen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit Zuid-Libanon. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms de dood. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het wordt langzaamaan drukker onderweg, maar enorme files blijven gelukkig nog uit. Behalve dan op de N211, hoek van Holland richting Den Haag, tussen Kwintsheul en Wateringse Veld. 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 9.
1: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Donderdag verloopt wisselvallig. Er is veel bewolking, maar af en toe kan de zon doorbreken. In de loop van de dag trekken meerdere regenbuien over de regio. De kans op neerslag ligt rond de 70 tot 90%. Ook een enkele onweersbui is mogelijk.

0: In Katwijk is woensdag de eerste Krajicek Playground feestelijk geopend. Het sportplein ligt aan de Schemmelpenningstraat. Het was eerst een asfaltvlakte, maar nu is het omgetoverd tot een moderne plek waar kinderen kunnen sporten, spelen en elkaar ontmoeten. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak met wethouder Sonny Spek.
1: Er zijn eigenlijk drie grote onderdelen. Je hebt de speeltoestellen, hè, om lekker in de klimrekken te kunnen hangen als kind zijnde. Je hebt hier het voetbalveld, dus daar kan je bijvoorbeeld het pannaspel doen. Tegen elkaar en gewoon lekker voetballen met je vrienden. En we hebben 3x3 basketbalveld. En het zorgt er gewoon voor dat kinderen veel meer uit deze Krajicek-koord kunnen halen. Dus niet alleen maar voetballen met twee teams, maar echt ieder kind kan hier doen wat hij leuk vindt.
2: Ja, want het was dus eerst een beetje een kaal veldje. Ja. Waarom was het voor jullie belangrijk om dit een beetje een nieuwe versie te geven?
1: Nou, we moeten investeren in de hoornes, in de sportvoorzieningen, in de beweegvoorzieningen. En er was eigenlijk nog vrij weinig hier aanwezig. En wij willen dat de hoornes ook een leefbare en sportieve wijk is. En daar speelt dit een belangrijke rol bij. Dus het is heel erg makkelijk toegankelijk voor kinderen uit de hoornes, uit Terrein Zoever. En dat willen we hier graag realiseren. Dat is vandaag waarom we dit vieren. Want dit is echt wel een vooruitgang voor iedereen die hier woont.
2: Ja, want is Hoornes, is dat een plek waar dit weinig is? Is hier weinig sociale cohesie?
1: Nou ja, wel minder. Dat staat ook wel onder druk. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook al een aantal incidenten gehad die de veiligheid en het veiligheidsgevoel onder druk zetten. En daarom is het juist zo belangrijk dat je plekken hebt waar je samenkomt. En dat had je hier relatief minder. En juist met dit veld, met deze Krajicek-koord, wordt dat heel erg gestimuleerd. We hebben ook gezien dat de afgelopen maanden dat er ontzettend veel gebruik al van is gemaakt. Ja, en dat maakt me gewoon heel erg trots en heel erg blij. En vooral ook van de Krajicek Foundation die zich hier zo erg voor hebben ingezet. Ook de ambtenaren van de gemeente Katwijk. Want dat mag ook wel eens gezegd worden die zich hiervoor hebben ingezet om te realiseren. En ook alle mensen van de scholen die hebben meegedacht. Alle kinderen die hebben meegedacht over de speeltoestellen. Want daar is echt navraag gedaan van, joh, wat vinden jullie nou leuk? Nou, daar is dit uit voortgekomen. En dat maakt het gewoon een positieve, goede en leuke plek. En daar mogen we het ook over hebben, dat die er zijn.
2: Want er waren twee andere sprekers. Een van de Krajicek Foundation en een van de Lions Club. Wat was hun onderdeel in dit?

0: terrein?
1: Nou, Van Leijen is natuurlijk heel groot, want die hebben dus het merendeel van het geld ingezameld met onder andere het boksgala. En dat hebben ze gedaan in Huis ter Duin. Er zijn heel veel bezoekers geweest. Daar konden mensen geld ook inzamelen en daaraan besteden. Dus die hebben daar echt een goed doel van gemaakt om geld voor in te zamelen. Daarnaast hebben we de Krajicek Foundation, die hier ook een ondersteunende rol bij speelt. En die ook jongeren wil trainen en motiveren om ook hier een soort leidende rol in te nemen op het veld. Zodat ze, als ze wat ouder zijn, ook andere kinderen en jongeren kunnen inspireren. En dat doen ze vaak in wat grotere steden, maar nu ook hier. En daar zijn we blij mee, want dat kan het alleen maar een leukere en ook fijnere plek hier maken.
0: Ja, het welzijnskwartier heeft hier ook een rol, begreep ik. Wat is hun rol?
1: Ja, ze kunnen het veld gaan gebruiken voor activiteiten die ze kunnen aanbieden. Dat ze bijvoorbeeld een groepen jongeren hebben die ze willen vermaken of waar ze samen activiteiten mee willen doen. Dan is dat natuurlijk hier perfect, omdat je ook heel erg kan afwisselen. Kijk, vroeger kon je hier alleen maar voetballen en dan was het bezet. Maar hier kan je echt heel verschillende zaken doen. Je kan hier lekker zitten en dat maakt het tot een mooie plek. Dat is het kwartier dat hij ook kan aanbieden.

0: In het Landmuseum in Lisse is een nieuwe expositie begonnen. Door het gebouw zijn piepkleine kunstwerken te zien die zijn gemaakt door Bianca van der Hulst uit Lisse. De miniatuurexpositie is woensdag geopend en verslaggeefster Gwen Ouwehand van Omroep West ging al even langs.
1: Als ik zeg dat ik voor een suikerspinkraam sta met suikerspinnen die al klaarstaan voor mij, de pinautomaat ook op de toonbank gelegd zodat ik kan betalen, dan zou je denken, is het niet een beetje vroeg voor suikerspin? Maar als ik zeg, het is echt heel erg klein. Ja, ik denk echt misschien 10 centimeter hoog. Zeg ik dat goed, Bianca?
2: Ja, ietsje meer. Ik denk 18, 19 centimeter. En het is gemaakt in schaal 1 op 12. Het is 12 keer zo klein als een echte suikerspinnenkraam.
1: Oh, wow. Bianca, jij bent kunstenares van deze nieuwe tentoonstelling hier in het Landmuseum in Lisse. Hoe kom je daarop?
2: Ja. Ik ben een samenwerking aangegaan met het LAM om mijn miniaturen hier te laten zien en door mensen anders te laten kijken door de bestaande collectie, door mijn miniaturen.
1: Ja, precies. Ja, misschien kunnen we eventjes door de tentoonstelling heen lopen. Ik weet niet welke kant we dan het beste op kunnen gaan. Maar er zijn dus echt inderdaad heel veel kleine spullen te zien hier, kleine versies, varianten op de huidige tentoonstelling van het Landmuseum. En nou ja, ik zag net al een hele kleine mandarijn. Een hele kleine tafel, gedekte tafel met een witte pizza erop, wat dan weer een reactie is op iets wat hier ook te zien is in het museum, hè Bianca?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En wat is daar het idee een beetje achter?
2: Het idee achter
1: de tentoonstelling?
2: Oh, dat bezoekers verwonderd raken door beter te kijken. En dat je daar anders weer ook gaat kijken naar de andere kunstwerken.
1: Ja. En waar ben je dan het meest trots op?
2: Ja, dat het hier ligt allemaal. Ja, is fantastisch.
1: Ja. Hey, en inderdaad, alles is dus een reactie op alles wat hier al te zien is. En net als hier voor me zie ik dus op de muur hangen een heel klein boerenbond bordje met daarop een eenie mini broodje met kaas en een broodje met pindakaas. Ja, hoe krijg je dit zo klein?
2: Ja, een hoop proberen en uitproberen en nog een keer proberen en een hoop gefriemel.
1: Ja, precies. Ja. En hoe lang heeft het dan geduurd totdat het nu hier ligt, zeg maar?
2: Ik heb 1,5 jaar gewerkt aan deze tentoonstelling. Ja, vanaf de eerste schets tot en met nu. Ja.
1: En ik kan me zo goed voorstellen dat je dan echt aan je bureau zit met hele kleine kwastjes en kleine boetseerdingetjes, spulletjes. Raak je daar dan ook niet een beetje gefrustreerd van?
2: Nee hoor, ik vind het juist heel ontspannen. Ja. En dat bureau kan je straks nog zien.
1: Ja, laten we daar eventjes naartoe lopen. Want inderdaad, alles is aan eenzelfde bureau gemaakt. In Bianca haar huis, kan ik mij voorstellen. Oh kijk, hier hangen er weer allemaal kleine bordjes met kleine spulletjes erop. En nou ja, hier beneden, eigenlijk aan het begin van de tentoonstelling waar je tegenaan loopt, zie je dus ook het bureau van Bianca waar alle miniatuurspullen zijn gemaakt. En dan ook nog eens in het miniatuur, hè Bianca? Was het moeilijk om te doen?
2: Nou ja, ik maak al jaren miniaturen. Dus het, natuurlijk waren er uitdagingen, maar dat is leuk. Dus.
1: En hoe ben je daar, waarom ben je zo gefascineerd door miniatuurspullen?
2: Goede vraag. Ik denk dat alles schattig is in het klein. Een beetje het puppy-effect heb ik ook al gehoord. Dus het is leuk om alles wat ik zie in het klein na te maken.
1: Ja, en dat zien we hier ook. Want we eindigen deze bijdrage op de plek waar de tentoonstelling eigenlijk begon. En dat is het bureau van Bianca. Met daarop alle spullen die zij dan ook heeft gebruikt om deze mini-kunstwerkjes te maken. En zelfs ook de miniatuurspullen zijn dus op dit miniatuurspulletjes afgebeeld in miniatuur. Dus het gaat maar door, hè?
2: Het gaat maar door. Hier zie je ook de suikerspinnenkraam waar we net naast stonden in de maak, zeg maar. En op het bureau liggen de appeltjes in het heel klein. Dit is eigenlijk een miniatuur van de miniatuur.
1: Yeah. Ja. Wat bijzonder om te zien, zegt dit. Ik loop hier nog wel eventjes rond, Jorinda.
3: Ja, heb je dan een loop nodig eigenlijk om het echt goed te kunnen zien?
1: Nou, het is met het blote oog wel te zien, gelukkig. Maar ik moet zeggen, nu ik dus naar de miniatuur kijk van de miniatuur op de miniatuur, dat is wel echt heel erg klein, hoor. Ja.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
7: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
6: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
8: 6, 5, 4, 3.
9: Ho, ho, ho, ho.
6: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bo. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat te merken. Al staan er vooral veel files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Ook de A20 naar Hoek van Holland staat erbij. Voor Nieuwekerk aan den IJssel net geen 5 minuten. En dan de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de N457, 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
20: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
1: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending. Een Noordwijkse van 81 jaar is slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Bloembollenbedrijf CS Weijers uit Hillegom ontvangt het predicaat hofleverancier. De eerste Kraaiencheck Playground is geopend in Katwijk. En de kleinste tentoonstelling ooit in het Landmuseum in Lisse. Ook het weerbericht voor donderdag, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vier leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het algemeen bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollenstreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duin- en Bollenstreekgemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Quick Boys heeft Rogier Veenstra aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Zeeuw komt over van Kloetingen en met die club werd hij vorige maand kampioen in de derde divisie. Veenstra begint 22 juni met de eerste training van de kampioen van de tweede divisie. Hij volgt Adrie Poldervaart op, die Feyenoord onder 21 gaat trainen.

0: In het opsporingsprogramma Team West van dinsdagavond is aandacht besteed aan een geval van bankhelpdeskfraude in Noordwijk. Een 80-jarige vrouw is opgelicht voor €2400. U hoort de uitzending van Team West.
1: De man die belde aan bij een 80-jarige mevrouw uit Noordwijk. Hij kwam haar passen ophalen namens de politie, want die passen die moesten vernietigd worden, want ze zou gehackt zijn. Nou, dat was natuurlijk allemaal helemaal niks van waar. En die man is vlak daarna gaan pinnen bij pinautomaat op het Rederijkersplein, ook hier in Noordwijk.
2: Dat je zo besodemieterd wordt, dat is een lelijk woord, maar zo voel ik het wel. En dat valt niet mee.
3: Het is zaterdagmiddag 18 april als de 80-jarige mevrouw een bericht krijgt. U heeft zojuist een bedrag van €899,99 geprobeerd over te maken via bol.com. Was u dit niet zelf, bel dan direct de alarmlijn. Wat volgt is een lang telefoongesprek met een vrouw.
2: Toen zegt ze, u bent gehackt. U zegt, dat ken niet. U zegt, dat gaat zomaar niet. Toen bleef ze allemaal maar praten van... Je moet het wegbrengen. Ik zei, wat moet ik wegbrengen? Toen zegt ze, nou, je pinpassen. En dan die identifier. En toen denk ik, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zeg, is het wel echt? Ja, zegt ze, tuurlijk is het echt. En ze was echt zo, ja, zo intimiderend. Want ze zat me op me in te wrijven dat ik het... moest geven. En ik zei de hele tijd, ik doe het niet. En op les doe je het toch.
3: Nog terwijl ze aan de telefoon is met de vrouw, belt deze man aan bij haar woning. Ze geeft hem haar pinpassen en identifier mee.
2: Dan zegt ze, dan bent u weer veilig. Ze zegt, en dan krijgt u van de bank, krijgt u alle spullen wel weer terug. Ze hebben zo tot ze op je ingaan, tot je je eigen wil niet hebt.
3: Ook als de man weg is, blijft de vrouw aan de lijn met het slachtoffer. Maar dan komt er toevallig een vriendin van haar langs die haar schoondochter waarschuwt.
2: Ma, wat heb je nou gedaan? En ik weet het niet. Want toen ben ik zo gaan huilen.
3: De rekeningen worden snel geblokkeerd, maar het is al te laat. De man die aan de deur was, is regelrecht naar de geldautomaat op het Rederijkersplein gegaan. Hij gaat aan de slag om maar liefst 4 keer €600 te pinnen. In totaal wordt er dus €2400 van de rekening van het 80-jarige slachtoffer gehaald.
2: Toen denk ik, oh, wat heb ik gedaan? Ik was helemaal finaal kapot. Ik heb 's nachts leg ik heel de nacht wakker. Ik ben mijn eigen niet meer. En ik ben altijd heel erg lachen en alles wat doen... Maar ik heb me echt eventjes tot ze me echt alles afgenomen hebben. De fut is er gezocht, er bent een beetje uit. Het zal wel weer komen, maar het moet toch, het heeft ze tijd nodig, denk ik.
3: Later ziet de vrouw ook nog dit hele nare bericht op haar telefoon.
2: Vreselijk. En ik heb gehuild. Ik denk, ik ben altijd goed voor iedereen en dan zo'n klootzak. Mag ik niet zeggen. En die doet je nog even een trap na. Dat is heel erg. Het heeft zo'n impact op me gehad. Dat had ik nooit gedacht.
3: De bank of de politie zullen u nooit vragen om bankgegevens en pinpassen.
2: Als er iemand belt die je niet kent, hang op. En doe de deur nooit open. Of willen ze nog zoveel. Niet doen.
3: Weet u wie deze man is of waar de politie hem kan vinden? Laat van u horen via 0800 6070. Anoniem mag ook, dan is het nummer 0800 7000.
0: Ja, en het signalement en een foto van hoe de verdachte eruit ziet... is te vinden op de website van de Bollestreek Omroep. De bijdrage was van Omroep West.

0: Het Hillegomse bloembollenbedrijf CS Weijers en Zonen BV heeft een bijzondere mijlpaal bereikt. Niet alleen bestaat het bedrijf dit jaar 100 jaar, maar tijdens de viering ontving het ook het predicaat hofleverancier. En dat is niet zomaar iets. Deze koninklijke onderscheiding krijgen alleen bedrijven die een uitstekende reputatie hebben, een belangrijke speler zijn in de regio en een rijke en schone bedrijfsgeschiedenis kunnen aantonen. CS Weijers vinkt al deze vakjes aan en aan de telefoon heb ik de directeur, John Boot. Gefeliciteerd met het predicaat.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, wat ging er toen door u heen toen jullie deze prachtige in ontvangst mochten nemen?
1: Nou, dat is toch een heel bijzonder moment om dat met elkaar mee te mogen maken. Ja, we beschouwen dat toch echt wel als een kroon op het werk van de afgelopen 100 jaar. Voor iedereen die daar bij ons bedrijf aanwezig is geweest en zich heeft ingezet.
0: Ja.
1: En nou, geeft het ook wel tevens weer een stimulans om de komende jaren natuurlijk de schouders er weer onder te zetten. Dus dat was fantastisch om mee te mogen maken.
0: Ja, wat kunt u kort schetsen hoe het bedrijf 100 jaar geleden is begonnen en waar het dan nu staat?
1: Nou, CS Weijers is in 1926 opgericht door de heer Kees Weijers. Die startte op dat moment eigenlijk voor zichzelf in de vorm van een eenmanszaak. Als kweker en veredelaar van dahlia's. Daar heeft hij de eerste jaren echt wel een naam gemaakt. Dat was een bekende naam in de dahlia-wereld. Vervolgens zijn er een drietal zonen toegetreden tot het bedrijf. In 1938 de eerste. En werd het CS Weijers en Zonen. Toen heeft het bedrijf zich meer gespecialiseerd ook in bijzondere bollen en knolgewassen. En ook tevens nog steeds de dahlia's. En nou, in 82 heeft mijn vader het overgenomen. In 2002 heb ik het verder weer overgenomen. En is het nu een internationaal opererende onderneming van bijzondere bollen en knolgewassen en dahlia's nog steeds. Maar waarbij we ook zeg maar bollen uit het buitenland importeren.
0: Ja.
1: En die weer verder verkopen aan onze klanten.
0: En dat al bijna 100 jaar.
1: Hoe
0: hebben jullie dat gevierd? Ja.
1: Nou, dat hebben we gevierd eigenlijk in eerste instantie in de begin van de middag met een select gezelschap van rond 150 personen.
0: Oh.
1: Dat waren familie, vrienden, hoogwaardigheidsbekleders, oud-werknemers en huidige werknemers. Daar hebben we dus ook de commissaris mogen begroeten, de heer Kolf en de burgemeester Ter Hark. En toen alle plechtigheden achter de rug waren, kwamen er nog een 600 klanten en leveranciers en buren enzovoorts bij. Dus we hebben dat met een heel mooi groot gezelschap kunnen vieren in een van onze bedrijfshallen.
0: Ja.
1: Dus dat was heel leuk.
0: Nou, het klinkt als een soort van festival wat jullie ervan hebben gemaakt.
1: Dat was het bijna wel, ja. We hadden ook een aantal Nederlandse artiesten, opkomende Nederlandse artiesten, die verbonden zijn aan het Bolle Jan Café, wel bekend. En het thema was natuurlijk ook Bolle Jan in de breedste zin des woords. Dus dat was ook Nederlands. Qua muziek, maar ook qua eten. En met foodtrucks en eigenlijk een middenplein met bars. Dus dat was ontzettend leuk.
0: Heel gaaf. Hey, en jullie bestaan nu 100 jaar. En een bedrijf dat 100 jaar bestaat, ja, dat kan niet 100 jaar dezelfde werkzaamheden op dezelfde manier uitvoeren. Jullie moeten ook gewoon met de tijd meegaan. Waar zit op dit moment de grootste uitdaging in jullie sector, de bloembollensector?
1: Nou, ik denk sowieso 100 jaar, hè. Bedrijf verandert, dus je moet blijven innoveren. Daar zit denk ik ook tevens de kracht, maar ook de uitdaging. Als je nu kijkt naar waar zitten de grootste uitdagingen voor ons als bedrijf, maar met name ook de sector, dat is natuurlijk toch uiteindelijk ook wel de druk op ruimte, zeker in de Bollenstreek. De discussie rond arbeidsmigratie, de maatschappelijke discussie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. En natuurlijk ook de steeds verder toenemende wet en regelgeving. Die natuurlijk ons bedrijf, maar ook onze collega's voor de uitdagingen plaatst.
0: Ja, en nu is het 100-jarig bestaan is gevierd en het predicaat hofleverancier is binnen. Waar kijken jullie dan voor de komende jaren naartoe?
1: Nou, voor de komende jaren kijken we wat dat er gaat. 100 jaar is natuurlijk geschiedenis, dat ligt achter ons. We moeten natuurlijk met name de focus naar voren. We hebben natuurlijk recent een aantal bedrijfsactiviteiten overgenomen van Rooijen van Zanten, ook hier in Hillegom. Dus
0: ja.
1: We zijn nu volop bezig met de integratie van Zanten in ons bedrijf. Daarnaast willen we natuurlijk ook graag verjongen. Dus we proberen ook jonge mensen aan te trekken. Dat lukt heel erg goed. En met jonge mensen komen ook jonge en verfrissende ideeën en ambities. Nou ja, en ja, die zitten we de komende jaren in. Dus daar zullen we volle focus op hebben.
0: Nou, dat klinkt helemaal goed. En ja, de komende 100 jaar, daar blijven jullie toch wel een Hillegom voor?
1: Nou ja, we hebben de eerste 100 jaar wel gered. Kijk, aan ons zal het niet liggen. En ik heb ook in mijn woordje gezegd, het is natuurlijk belangrijk dat bedrijven van ons bedrijf, maar ook andere bedrijven die toch ook op een bepaalde manier midden in de maatschappij staan en in de sector en in de regio, dat die ook de mogelijkheid krijgen om te floreren en soms ook natuurlijk een expansie te kunnen uitbreiden. Dus dat is natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde, dat het ondernemersklimaat in de breedste zin des woords natuurlijk van die naad is dat je ook in Hillegom kan blijven. Ja. Maar aan ons zal het in ieder geval niet liggen.
0: Aan jullie niet. Helemaal goed. John Boot, directeur van CS Weijers en Zonen BV in Hillegom. Nogmaals gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan en het predicaat. En hartstikke bedankt voor deze toelichting.
1: Graag gedaan.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Een 81-jarige vrouw uit Noordwijk is opgelicht met bankfraude. Zij kreeg een bericht over dat er iets mis was met haar bankrekening. De vrouw moest bellen naar de oplichters die zich voordeden als politie. Die vertelde haar dat ze haar bankpassen moest afstaan aan iemand die aan de deur kwam. Later namen de oplichters met haar passen geld op bij een automaat op het Rederijkersplein in Noordwijk. De politie is op zoek naar de daders en een beeld van de verdachte is te vinden op de website van Bo. Veel kinderen zijn dinsdag in Noordwijkerhout gestart met de avondvierdaagse. Kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk gaf het startsein. De kinderen lopen 4 avonden lang een route door het dorp. Ook ouders, opa's, oma's en andere mensen lopen mee. Donderdag mogen de kinderen verkleed aan de start komen. Vrijdag krijgen de deelnemers bij de Witte Kerk hun medaille. Een vereniging wil dat de gemeente Katwijk optreedt tegen een nieuw hekwerk op het Zeehofsterrein. Volgens de vereniging tot behoud van het Zeehofsterrein staat de erfafscheiding daar illegaal. Het hek zou staan op grond voor verkeer en natuur. Volgens de vereniging mogen daar geen erfafscheidingen worden geplaatst. Ook zou het hek minder ruimte geven aan de beschermde zandhagedist.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 Nederlandse mannen zijn opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook video's van hebben gedeeld. Voor tieners met ernstig overgewicht wordt een maagverkleining voortaan vergoed. Er moet wel een intensief leefstijltraject aan vooraf gegaan zijn. Een maagverkleining is een laatste redmiddel. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel kunnen invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Het weer, in het hele land buien, soms met hagel en windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het aardig aansluiten op veel plekken. Niet overal gelukkig, hier en daar ongeveer 5, maximaal 10 minuten extra. Zoals op de A4 naar Rotterdam, tussen Rijswijk en de Keteltunnel. 10 minuten. De A12 dan naar Utrecht, tussen Nieuwebrug en Woerden, ongeveer 5 minuten. En de N11 Leiden-Bodegraven. Vanaf Bodegraven 5 minuten voordat je de A12 op kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 9.
1: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Donderdag verloopt wisselvallig. Er is veel bewolking, maar af en toe kan de zon doorbreken. In de loop van de dag trekken meerdere regenbuien over de regio. De kans op neerslag ligt rond de 70-90%. Ook een enkele onweersbui is mogelijk. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. En door de wind kan de gevoelstemperatuur iets lager uitvallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Dicht bij de kust zijn soms hele krachtige windvlagen mogelijk. In de avond blijft de bewolking overheersen en kan nog een bui voorkomen. Later nemen de buien geleidelijk af.

0: In Katwijk is woensdag de eerste Krajicek Playground feestelijk geopend. Het sportplein ligt aan de Schemmelpenningstraat. Het was eerst een asfaltvlakte, maar nu is het omgetoverd tot een moderne plek waar kinderen kunnen sporten, spelen en elkaar ontmoeten. Verslaggeefster Megan Voorbraak sprak met wethouder Sonny Spek.
1: Er zijn eigenlijk drie grote onderdelen. Je hebt de speeltoestellen, hè, om lekker in de klimrekken te kunnen hangen als kind zijnde. Je hebt hier het voetbalveld, dus dan kan je bijvoorbeeld het pannenspel doen tegen elkaar en gewoon lekker voetballen met je vrienden. En we hebben 3x3 basketbalveld. En het zorgt er gewoon voor dat kinderen veel meer uit deze Krijtsakkoord kunnen halen. Dus niet alleen maar voetballen met twee teams, maar echt ieder kind kan hier doen wat hij leuk vindt.
2: Ja, want het was dus eerst een beetje een kaal veldje. Ja. Waarom was het voor jullie belangrijk om dit een beetje een nieuwe versie te geven?
1: Nou, we moeten investeren in de hoornes, in de sportvoorzieningen, in de beweegvoorzieningen. En er was eigenlijk nog vrij weinig hier aanwezig. En wij willen dat de hoornes ook een leefbare en sportieve wijk is. En daar speelt dit een belangrijke rol bij. Dus het is heel erg makkelijk toegankelijk voor kinderen uit de hoornes, uit Rijnsoever. En dat willen we hier graag realiseren. Dat is vandaag waarom we dit vieren. Want dit is echt wel een vooruitgang voor iedereen die hier woont.
2: Ja, want is Hoornes, is dat een plek waar dit weinig is? Is hier weinig sociale cohesie?
1: Nou ja, wel minder. Dat staat ook wel onder druk. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook al een aantal incidenten gehad die de veiligheid en het veiligheidsgevoel onder druk zetten. En daarom is het juist zo belangrijk dat je plekken hebt waar je samenkomt. En dat had je hier relatief minder. En juist met dit veld, met deze Krijtsakkoord, wordt dat heel erg gestimuleerd. We hebben ook gezien dat de afgelopen maanden dat er ontzettend veel gebruik al van is gemaakt. Ja, en dat maakt me gewoon heel erg trots en heel erg blij. En vooral ook van de Krijtsak Foundation die zich hier zo erg voor hebben ingezet. Ook de ambtenaren van de gemeente Katwijk. Want dat mag ook wel eens gezegd worden die zich hiervoor hebben ingezet om te realiseren. En ook alle mensen van de scholen die hebben meegedacht. Alle kinderen die hebben meegedacht over de speeltoestellen. Want daar is echt navraag gedaan van, joh, wat vinden jullie nou leuk? Nou, daar is dit uit voortgekomen. En dat maakt het gewoon een positieve, goede en leuke plek. En daar mogen we het ook over hebben, dat die er zijn.
2: Want er waren twee andere sprekers, een van de Krijtsak Foundation en een van de Lions Club. Wat was hun onderdeel in dit terrein?
1: Nou, van de Lions Club heel

0: groot, want die hebben dus het merendeel van het geld ingezameld met onder andere het Boksgala. En dat hebben ze gedaan in Huis ter Duin. Er zijn heel veel bezoekers geweest. Dan konden mensen geld ook inzamelen en daaraan besteden. Dus die hebben daar echt een goed doel van gemaakt om geld voor in te zamelen. Daarnaast hebben we de Krajicek Foundation, die hier ook een ondersteunende rol bij speelt. En die ook jongeren wil trainen en motiveren om ook hier een soort leidende rol in te nemen op het veld. Zodat ze, als ze wat ouder zijn, ook andere kinderen en jongeren kunnen inspireren. En dat doen ze vaak in wat grotere steden, maar nu ook hier. En daar zijn we blij mee, want dat kan het alleen maar een leukere en ook fijnere plek hier maken.
1: Ja, het welzijnskwartier heeft hier ook een rol, begreep ik. Wat is hun rol?
0: Ja, ze kunnen het veld gaan gebruiken voor activiteiten die ze kunnen aanbieden. Dat ze bijvoorbeeld een groep jongeren hebben die ze willen vermaken of waar ze samen activiteiten mee willen doen. Dan is dat natuurlijk hier perfect, omdat je ook heel erg kan afwisselen. Vroeger kon je hier alleen maar voetballen en dan was het bezet. Maar hier kan je echt heel verschillende zaken doen. Je kan hier lekker zitten en dat maakt het tot een mooie plek. Dat is het kwartier dat hij ook kan aanbieden.

0: In het Landmuseum in Lisse is een nieuwe expositie begonnen. Door het gebouw zijn piepkleine kunstwerken te zien die zijn gemaakt door Bianca van der Hulst uit Lisse. De miniatuurexpositie is woensdag geopend en verslaggeefster Gwen Ouwehand van Omroep West ging al even langs.
1: Als ik zeg dat ik voor een suikerspinkraam sta met suikerspinnen die al klaarstaan voor mij, de pinautomaat ook op de toonbank gelegd zodat ik kan betalen, dan zou je denken, is het niet een beetje vroeg voor suikerspin? Maar als ik zeg, het is echt heel erg klein. Ja, ik denk echt misschien 10 centimeter hoog. Zeg ik dat goed, Bianca?
2: Ja, ietsje meer. Ik denk 18, 19 centimeter. En het is gemaakt in schaal 1 op 12. Het is 12 keer zo klein als een echte suikerspinnenkraam.
1: Oh, wow. Bianca, jij bent kunstenares van deze nieuwe tentoonstelling hier in het Landmuseum in Lisse. Hoe kom je daarop?
2: Ja. Ik ben een samenwerking aangegaan met het LAM om mijn miniaturen hier te laten zien en door mensen anders te laten kijken door de bestaande collectie, door mijn miniaturen.
1: Ja, precies. Ja, misschien kunnen we eventjes door de tentoonstelling heen lopen. Ik weet niet welke kant we dan het beste op kunnen gaan. Maar er zijn dus echt inderdaad heel veel kleine spullen te zien hier, kleine versies, varianten op de huidige tentoonstelling van het Landmuseum. En nou ja, ik zag net al een hele kleine mandarijn. Een hele kleine tafel, gedekte tafel met een witte pizza erop, wat dan weer een reactie is op, ja, op iets wat hier ook te zien is in het museum, hè Bianca?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En wat is daar het idee een beetje achter?
2: Het idee achter
1: de tentoonstelling?
2: Oh, dat bezoekers verwonderd raken door beter te kijken. En dat je daar anders weer ook gaat kijken naar de andere kunstwerken.
1: Ja. En waar ben je dan het meest trots op?
2: Ja, dat het hier ligt allemaal. Ja, is fantastisch.
1: Ja. Hey, en inderdaad, alles is dus een reactie op alles wat hier al te zien is. En net als hier voor me zie ik dus op de muur hangen een heel klein boerenbond bordje met daarop een eenie mini broodje met kaas en een broodje met pindakaas. Ja, hoe krijg je dit zo klein?
2: Ja, een hoop proberen en uitproberen en nog een keer proberen en een hoop gefriemel.
1: Ja, precies. Ja. En hoe lang heeft het dan geduurd totdat het nu hier ligt, zeg maar?
2: Ik heb 1,5 jaar gewerkt aan deze tentoonstelling. Ja, vanaf de eerste schets tot en met nu. Ja.
1: En ik kan me zo goed voorstellen dat je dan echt aan je bureau zit met hele kleine kwastjes en kleine boetseerdingetjes, spulletjes. Raak je daar dan ook niet een beetje gefrustreerd van?
2: Nee hoor, ik vind het juist heel ontspannen. Ja. En dat bureau kan je straks nog zien.
1: Ja, laten we daar eventjes naartoe lopen. Want inderdaad, alles is aan eenzelfde bureau gemaakt. In Bianca haar huis, kan ik mij voorstellen. Oh kijk, hier hangen weer allemaal kleine bordjes met kleine spulletjes erop. En nou ja, hier beneden, eigenlijk aan het begin van de tentoonstelling waar je tegenaan loopt, zie je dus ook het bureau van Bianca waar alle miniatuurspullen zijn gemaakt. En dan ook nog eens in het miniatuur, hè Bianca? Was het moeilijk om te doen?
2: Nou ja, ik maak al jaren miniaturen. Dus het, natuurlijk waren er uitdagingen, maar dat is leuk. Dus.
1: En hoe ben je daar, waarom ben je zo gefascineerd door miniatuurspullen?
2: Goeie vraag. Ik denk dat alles schattig is in het klein. Een beetje het puppy-effect heb ik ook al gehoord. Dus het is leuk om alles wat ik zie in het klein te maken.
1: Ja, en dat zien we hier ook. Want we eindigen deze bijdrage op de plek waar de tentoonstelling eigenlijk begon. En dat is het bureau van Bianca. Met daarop alle spullen die zij dan ook heeft gebruikt om deze mini-kunstwerkjes te maken. En zelfs ook de miniatuurspullen zijn dus op dit miniatuurspulletjes afgebeeld in miniatuur. Dus het gaat maar door, hè?
2: Het gaat maar door. Hier zie je ook de suikerspinnenkraam waar we net naast stonden in de maak, zeg maar. En op het bureau liggen de appeltjes in het heel klein. Dit is eigenlijk een miniatuur van de miniatuur.
1: Yeah. Ja. Wat bijzonder om te zien, zegt dit. Ik loop hier nog wel eventjes hier rond, Jorin.
3: Ja, heb je dan een loop nodig eigenlijk om het echt goed te kunnen zien?
1: Nou, het is met het bloot oog wel te zien, gelukkig. Maar ik moet zeggen, nu ik dus naar de miniatuur kijk van de miniatuur op de miniatuur, dat is wel echt heel erg klein, hoor. Ja.

0: professionele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollenstreek.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
6: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
5: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
5: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij de Meern is 1 rijstrook dicht. Vanaf Bodegraven een file van 15 kilometer en 20 minuten. Ook op de A12 naar Den Haag is het druk op de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld ongeveer een kwartier, bijna 20 minuten zelfs. En tot slot de N211, hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinsheul en de A4, 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
19: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollestreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.

0: Een Nederlandstalige opener uit 1983. Het is van Vulcano een beetje van dit en een beetje van dat. Volgens mij was dat zelfs nog een songfestival liedje. Ik zeg trouwens een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow. Vandaag met Jan Berg.
0: Ja, daar zitten we er vandaag op 4 juni het jaar 2026. Zijn we er alweer met de ochtendshow hier bij Bodemomroep van de Bollenstreek. Vandaag uit een vreemde studio. Ik zit aan boord van het radiolichtschip Jenny Beten in de haven van Harlingen. Ook vandaag kunnen we gewoon de ochtendshow doen hier voor de Bollenstreek. Vandaag ook weer te beluisteren via alle vaste frequenties. Zoals we die hebben op de FM, de DAB Plus en natuurlijk ook via het wereldwijde web. Kijk maar eens naar de webplayer onder het kopje radio op onze website www.bollenstreekomroep.nl. Goed, vandaag natuurlijk ook alle vaste zaken weer in het programma. Zoals dat te kijken in de kalender wie er allemaal geboren is op de 4e juni. En uiteraard kijken we ook wat er te doen is en wat er in het verleden gebeurde. We gaan gewoon lekker verder door met muziek om te beginnen, want dat hebben we ook voldoende aanwezig hier zo. Harry Styles met zijn laatste single. Dit is Dance No More.

0: De muziek van Harry Styles. En dit was Dance No More. Maar als u een dansje wil wagen, ik hou u niet tegen, hoor.
1: Dit is de Bo Ochtendshow met Jan Berg.
0: Het is voor ons de hoogste tijd om weer eens even in de agenda te gaan duiken. Want natuurlijk is er op deze 4e juli ook nog weer van alles te doen in de streek. Allereerst de reuring in de samenleving. Ook zij zijn er weer bij vandaag. In Noordwijk en als zijn ze er weer fysiek natuurlijk. Maar voor de rest hebben ze ook allerlei andere dingen die van belang zijn voor de samenleving. Hè? Ze hebben de boodschappenservice, ze kunnen bezoekje aan de deur komen brengen, het tuintje komen opknappen, wandelingetje maken, kan allemaal. Je kunt gewoon eens eventjes contact met ze opnemen. Kijk ook eens op de website www.reuringnoordwijk.nl of de Facebookpagina Reuring Noordwijk. U kunt zo gewoon even bellen. 06-506-10135. Ik herhaal 06-506-10135. Ik zei het al, in Noordwijk en Noordwijk-Rout zijn ze dus fysiek. Noordwijk tussen 2:30 en 4:30. En daar doen ze vandaag het Doe Mee met Wie Ben Ik. Noordwijk-Rout, Dr. Koolstaan nummer 21, gebouw de Maaskade. Daar zijn ze dan vanmiddag tussen 2:30 en... Nee, ik zeg het verkeerd, tussen 1 en 4:30. Met het bezoekje van de dag daar om 2:30 kunt u lekker mee eten. Voor de rest hebben ze daar de beautymiddag. Dus er weer een dolle boel bij Reuring in de samenleving. Nou, laten wij maar eens doorgaan met muziek. En dat gaan we doen met muziek uit het vaatje van de... Hey, ik ben mijn jingle kwijt. Nou, dan gaan we gewoon nog eventjes opzoeken. Hier komt ie.
2: Bo Ochtendshow.
0: We gaan naar 1951 met Fats Domino. It is a rocking chair.

dat van oude meuk is, dan weten we het niet meer. 1951, Fats Domino en The Rocking Chair. Ja, wie is er geboren op de 4e juni? Ik heb een heel klein lijstje trouwens, maar ik heb er maar 3 op staan. En al is dat jaar 1940, daar vinden we Cliff Bennett. Een Engelse zanger natuurlijk. En daar gaan we zo meteen ook eventjes wat van draaien. De tweede, 1944, Michelle Phillips, Amerikaanse zangeres. En zij behoren tot de mama's en de papa's. En ik zei het al, we hebben de 3 dus nog 1 op het lijstje. 1972, Nika Costa. En zij is een Amerikaanse zangeres. Wij gaan Cliff Bennett draaien samen met zijn Rebel Rousers uit 1966. Got to get you into my life.

En zo doen we dat ook hier in de ochtendshow. Elke werkdag tussen 9 en 10 zijn we daar zo. Ik zei het al, vandaag doen we dat vanuit de haven van Harlingen. Vanaf het radiolichtschip Jenny Beten. U bent trouwens daar van harte welkom de komende 4 weekenden. Want dan zijn we open tussen 1 en 5 uur. Op de vrijdags, zaterdag en zondag. Dus mocht u naar Harlingen komen, u bent van harte welkom. We kijken even in de Bottensteekagenda, want dat moeten we natuurlijk ook doen. We gaan naar Lisse, want daar kunnen we naar de film. Uiteraard bij Floralis aan Floralisplein nummer 69 in Lisse. Om 3 uur vanmiddag de film The Devil Wears Prada, deel 2 in Cinema Plus. En vanavond om 19:30 de film rondom Michael Jackson. Michael! We kunnen vanmiddag weer gaan klaven jassen in de Munnekewei, de tuinkamer al daar zo. Munnekewei vindt u aan de Via Antigua nummer 25 in Noordwijk en Hout. En Lisa gaan we weer breien voor het goede doel. Zometeen tussen 10 en 12 buurthuis Salvatorian, de Wachtstraat nummer 33 in Lisse. En dat breien doen we samen met Mieke. In Sassheim hebben we nog de buurtbakkie. En dat doen we in de bibliotheek van Sassheim tussen 10 en 12 ook vanmorgen. Kerkplan 42 al daar. Zullen wij weer eens muziek gaan draaien? We gaan een nieuw werkje draaien van Chet, een oud nummer van de Traveling Wilburys. Dit is Handle With Care.

0: En dat was hem, deze nieuwe van Shed, Handle With Care, de titel van de plaat. En Shed staat dan voor Steve Douglas, Hans Verheugd, Erik Nova en Tony Orton. Het is maar eventjes dat je het weet.
1: Elke werkdag van 9 tot 10.
2: Hey, yeah. Muziek en meer informatie.
1: Bo Ochtendshow. Dit is Bo.
0: En dat duiken wij uiteraard weer in de agenda, want zo hoort dat dan natuurlijk ook. De stichting Lumen, de activiteiten voor vandaag. Ze zijn er al vanaf 9:10 bezig in de Wieken in Noordwijk. Wassenaarse straat nummer 5 al daar. En daar is op dit moment het stip, het informatiepunt, steun- en informatiepunt, ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychische, psychosociale en of verslavend problemen. Het is een inloop, u kunt daar dus gewoon terecht en mensen zitten daar voor u klaar. Blijven we nog eventjes bij de stichting Lumen, want ook daar hebben we nog de krachtcirkel. En ditmaal ook in de Wassenaarse straat nummer 5 bij de Wieken. En dat is tussen 11:30 en 12:30. Ook vanmiddag is er een krachtcirkel tussen 13:00 en dan wel in Lisse, Vriendhuis in Lisse aan de Heerweg nummer 258 al daar. Dus dat zijn de activiteiten voor de stichting Lumen voor vandaag. Muziekje maar weer dan. Nika Costa heb ik voor u klaar liggen uit 1982 deze. Out Here on My Own.

0: Ja, mooie rustige muziek van Nika Costa. Ze is jarig vandaag. 1982 kwam dit nummer uit. Out Here on My Own was de titel van de plaat. Kijk op de klok. Ja, we gaan richting 9:30. Dus de hoogste tijd voor streeknieuws en verkeer.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. 4 leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het algemeen bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollestreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duinen-Bollestreekgemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Kent u iemand in Hillegom, Lisse of Teilingen die veel doet voor anderen? Dan kunt u die persoon voordragen voor een lintje in 2027. Een lintje is bedoeld voor mensen die veel doen voor de samenleving. Ook moet die persoon een goed voorbeeld zijn voor anderen. Wie iemand wil voordragen, kan mailen naar kabinet@hltsamen.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 juni binnen zijn. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand richting een einde en de files worden alsmaar korter. Wat nog opvalt is onder andere de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bodegraven en De Meern. 20 minuten, 15 kilometer. En de A12 naar Den Haag. Daar staat file tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer op de Utrechtse baan. En een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bo.
0: Ja, dan hoogste tijd om eens even in de weerkaart te duiken voor deze 4 juni. Het wordt een wisselvallige dag. Aan het begin van de ochtend komen al enkele buien voor. Geleidelijk neemt het aantal buien toe en breiden deze zich uit naar het oosten. Er zijn veel stapelwolken en zo nu dan schijnt de zon. Er steekt een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind op. Vanmiddag komen verspreid over het land buien voor met daarbij kans op onweer. Tijdens een enkele bui kan het kortstondig flink gaan regenen met zware windstoten en lokaal ook hagel. Tussen de buien door schijnt even de zon. In het westen zijn minder buien dan in het binnenland. Maar daarbij staat wel een vrij krachtige en vlagige wind. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En daarmee is het aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Gemiddeld wordt het begin juni zo'n 19 tot 22 graden. Ook vanavond komen buien voor, al neemt het aantal buien wel af en worden deze minder intens. De zuidwestenwind neemt in kracht af en wordt matig aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht naar morgen komen vooral in het westen en noordwesten buien voor. In het zuiden, midden en oosten is het een langere tijd droog. Voor morgen enkele buien, maar ook zon. Muziek dan maar weer. De mama's en de papa's, we gaan in 1967 met deze. Glad to be unhappy.

0: Ja, en dat was nog eens even een heel kort plaatje deze van de mama's en de papa's. Glad to be unhappy. Nou, ik ben nooit zo blij als ik het niet naar mijn zin heb. Dus ik ben blij als ik het wel naar mijn zin heb.
1: Sjaak van den Berg, Herman Meijvoog, Corné de Vries, Jan Berg.
2: Van maandag tot vrijdag.
1: Dit is de ochtendshow.
0: En het is voor de tijd om weer in de agenda te duiken. We gaan even kijken, waar gingen we ook weer doen? Sassheim, ja, want daar hebben we Digicafé in de bibliotheek van Sassheim. En dat is vanmiddag tussen 2 en 4 uur. Ze kunnen u helpen met alle digitale problemen waar u tegenaan loopt. De smartphone, tablet of laptop. U kunt daar allemaal worden geholpen door de vrijwilligers van het Digicafé. Dus op naar de Biep van Sassheim. Vanmiddag tussen 2 en 4 aan de Kerklaan aldaar. Ga ik weer door met muziek. Nieuw Nederlandstalig nummer van Tommy van Loek. Dit is Rood van Jaloezie.

tenslotte 1887 in Parijs wordt het Instituut Pasteur opgericht. 1939, de introductie van de winkelwagen door supermarkteigenaar Sylvan Goldman. Ja. 1996, door een softwarefout mislukt de eerste lancering van de nieuwe Europese Ariane 5 raket. Ja, dat kost een hoop centjes, zo'n foutje. Dat wil je toch niet op je geweten hebben, dus. Goed, zomaar eens wat feitjes, je hebt er helemaal niks aan, maar het is maar weer eens even dat ze lang zijn geweest. Muziek dan maar weer. We gaan naar Olivia Rodriguez, een hedendaagse plaat. Dit is The Cure.

Ja, dan duiken wij weer in de agenda. Want er is ook vanmiddag nog weer een bijeenkomst bij vrouwen. En dat is bij Reuring, de Dr. Poelslaan nummer 21 in Noordwijkerhout. Gebouwde Maarschaar hebben we het dan natuurlijk over. Vanmiddag tussen 14:30 en 15:30 is dat. U moest zich wel eventjes aanmelden via 06-506-1135. Ik herhaal nogmaals 06-506-1135. En dat is nog vandaag en volgende week donderdag ook nog een keertje. Een vrouwenleven wordt vaak gekenmerkt door mantelzorg en andere kinderen, partner, ouders, de omgeving vragen aandacht. En dat kan heel intensief en soms uitputtend zijn. Hoe zorg je dan ook goed voor jezelf? Hoe zorg je dat de balans tussen zorg voor anderen en de zorg voor jezelf klopt? Over deze thema's gaan we met elkaar in gesprek daar zo tijdens deze drie bijeenkomsten. Vandaag dus de tweede. We wisselen met elkaar uit hoe het ons zorgende leven eruit ziet en hoe we voor onszelf zorgen. En hoe we dat beter zouden kunnen doen. Er wordt gewisseld van ervaring, kennis en leren van elkaar. Hoe je om kunt gaan met de specifieke situaties in je leven. Hoe je jezelf kunt steunen. De begeleiders Jolanda en Maria die reiken mogelijkheden aan. Hoe je kunt werken aan zelfzorg, persoonlijke ontwikkeling en groei. Bijvoorbeeld door deelnemers te attenderen op cursussen en vervolgstappen. Dus dat is zometeen vanmiddag tussen 14:30 en 15:30 in de gebouwde Maarschade in Noordwijkerhout. Muziek dan maar weer. We hebben Sebastiaan voor u klaarstaan met zijn nieuwe plaat. En hij heeft zin in de zomer. Ik zou bijna zeggen, ja, wie niet?

0: Sebastian en zijn nieuwe plaat te zien in de zomer. Het is vandaag toch weliswaar niet heel erg zomers, maar misschien gaat het helpen als we wat van dit vrolijke zomerse muziek draaien.
1: De ochtendshow van Bo. Elke werkdag van 9 tot 10 op Bo. De omroep van de Bollestreek.
0: Dan hebben wij nog wat in de agenda staan, want vandaag start de cursus Gezondheid de Zaken Digitaal Regelen. En dat is vandaag, volgende week donderdag en de donderdag daarop ook nog een keer in de bibliotheek van Lisse. Er zijn wat kosten aan verbonden. Aanmelden moet u zich wel via www.bibliotheekbollestreek.nl of via de balie van de bibliotheek in Lisse. Steeds meer mensen regelen hun gezondheidszaken online. En dat kan handig zijn, maar is soms ook best lastig. Daarom start de Bibliotheek van Lisse in juni deze cursus Digivitaler. Digitale zorg dichterbij. En in deze cursus leren deelnemers hoe ze met het patiëntenportaal van de huisarts kunnen omgaan. Stap voor stap wordt geoefend met online afspraak maken, inloggen in het patiëntenportaal, herhaalrecepten aanvragen en een vraag stellen aan de dokter en de medische gegevens bekijken. De cursus bestaat dus uit 3 bijeenkomsten tussen 10 en 12 uur. Vandaag, volgende week en de donderdag erop in de bibliotheek van Lisse. Dus ik hoop dat u zich al aangemeld heeft en anders moet u nog snel dat eventjes gaan doen. Goed, muziek dan maar weer. We gaan naar het jaar 1973 met een heerlijke plaat van de Doobie Brothers. Dit is The China Groove.

0: van de Doobie Brothers uit 1973, de China Groove. Hebben we al tijd over.
1: Ochtendshow.
2: Ouwe munk.
0: We gaan deze van de Shadows draaien uit 1963. The Girls.

Ja, de Shadows wachten onrecht op het punt in het programma dat we afscheid van u moeten gaan nemen. Hier bij Bode Omroep van de Bollestreek. De ochtendshow voor deze 4e juni in het jaar 2026. Live vanaf het radiolichtschip Jenny Beten in de haven van Harlingen. Mijn naam Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft naar de ochtendshow vandaag. Reageren kan altijd. ochtendshow@bollestreekomroep.nl. Heeft u nog berichtjes voor de agenda of andere zaken? Dan stuurt u dat naar onze redactie. redactie@bollestreekomroep.nl. Mij persoonlijk kunt u ook nog bereiken. En dat kan via janberg.radio@gmail.com. Ik laat het hierbij vandaag. Ik groet u hier vanuit Harlingen. Morgen is Peter Vente er om de vrijdagochtendshow te doen. En ik ben er gewoon volgende week donderdag weer. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en we gaan eruit met Demi Lovato. Heart Attack. Tot volgende week.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Morse code. The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op BYMJM.com.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een 81-jarige vrouw uit Noordwijk is opgelicht met bankfraude. Zij kreeg een bericht over dat er iets mis was met haar bankrekening. De vrouw moest bellen naar de oplichters die zich voordeden als politie. Die vertelde haar dat ze haar bankpassen moest afstaan aan iemand die aan de deur kwam. Later namen de oplichters met haar passen geld op bij een automaat op het Rederijkersplein in Noordwijk. De politie is op zoek naar de daders en een beeld van de verdachte is te vinden op de website van Bo. Veel kinderen zijn dinsdag in Noordwijkerhout gestart met de avondvierdaagse. Kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk gaf het startsein. De kinderen lopen 4 avonden lang een route door het dorp. Ook ouders, opa's, oma's en andere mensen lopen mee. Donderdag mogen de kinderen verkleed aan de start komen. Vrijdag krijgen de deelnemers bij de Witte Kerk hun medaille. Zelfgebakken taarten, cupcakes en vlaaien zorgden zondag voor een druk taartenfeest in Sassenheim. Meer dan 30 deelnemers brachten hun eigen baksels mee naar Park Rusthof. 10 kinderen deden mee aan de wedstrijd en iedereen kon elkaars creaties proeven. De jury keek vooral naar het uiterlijk en de smaak. Alle winnaars kregen een blijvend aandenken in de vorm van een handgemaakt theeglas. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met

0: Bo. Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Vier leerlingen van het Fioretti College in Lisse zijn Nederlands kampioen geworden. Zij wonnen het scholierenroeien in Amsterdam. De Lissers lagen ver op kop toen er vlak voor de finish iets mis was met de roeiriem. Toch kwamen ze als eerste over de finish, al was het erg spannend. Hun tegenstanders waren nog geen halve seconde langzamer. Het algemeen bestuur van Holland-Rijnland heeft een nieuw besluit genomen over het geld voor de Bollenstreek. Het bestuur stemde in met het voorstel van de Duinen-Bollenstreekgemeente. Het gaat om het geld uit het regionaal investeringsfonds. Een deel van de oude plannen gaat niet door. Het geld gaat nu naar fietsroutes, fietsoversteken en betere bereikbaarheid. En daarmee willen de gemeente het geld in de streek houden. Kent u iemand in Hillegom, Lisse of Teilingen die veel doet voor anderen? Dan kunt u die persoon voordragen voor een lintje in 2027. Een lintje is bedoeld voor mensen die veel doen voor de samenleving. Ook moet die persoon een goed voorbeeld zijn voor anderen. Wie iemand wil voordragen, kan mailen naar kabinet@hltsamen.nl. De aanvraag moet uiterlijk 15 juni binnen zijn. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op adroof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.

lekker openingsplaat, hè, dit. Momenteel hebben ze een hit met Het Is Nooit Goed. Ik heb het natuurlijk over dameszangers. Hit van een aantal jaartjes geleden, Alarmfase Rood. Goedemiddag, welkom bij 12 uurtje. Donderdagmiddag. Jij luistert naar de radio en wij hier van Omroep Bo gaan proberen jou muzikaal bij te staan, muzikaal te ondersteunen het komende uur. Met straks nog een plaatje voor de dames in de hondensalon. We gaan nog even over corona praten. En over het feit dat we artiesten moeten over muziek praten, niet over wat de familie uithaalt. Toch?

0: Meester.
1: Ja, man van Engelen, de man met pet. En zullen wij het samen voor de laatste keer proberen? Domroep van de Bollestreek in 12 uurtje. Ik moet even iets bekennen. Ik zei net, van laten we, als we muziek draaien van een artiest, of we het over een artiest hebben, dan ook echt over de muziek van de artiest. Ik heb me behoorlijk geërgerd de laatste weken. En als het over Jan Smit ging, dan met zijn relatie, die is zijn relatie er weer bijgehaald. En met name op de sociale media natuurlijk. Ik vind dat geen pas hebben. Hetzelfde, daar heb ik helemaal boos over gemaakt. De vader van Mart Hoogkamer, die heeft ergens bonje gehad. En dan komt er een bericht en dan komt er echt boven te staan dat het zijn vader is. Dat vind ik niet nodig, want Mart kan daar zelf helemaal niets aan doen. Ik heb me daar kapot aan geërgerd. Dat gezegd hebbende, dat ik ben ik dat kwijt. En kan ik door en gaan we weer lekker muziek draaien. Zo meteen natuurlijk ook Mart Hoogkamer gaan we ook even draaien natuurlijk. En dan praten we alleen over zijn muziek. Jan Smit, we praten alleen over zijn muziek. Wat er buiten de muziekwereld gebeurt, dat gaat ons niets aan. Nee, toch? Oké, ik heb zo meteen ook nog iets over de coronatijd. Dat is ook volop het nieuws weer, hè? Ja, de beleidsbepalers van toen, die liggen onder vuur. Ja. Maar ik ga je vertellen, de coronatijd heeft ook iets goeds gebracht. Zeker weten. Donderdagmiddag, jij luistert naar de radio. Dit is Omroep Bo. Het ritme van de donderdag. We zijn los, we zijn begonnen. We trappen het gaspedaal in met de Tramps.

lekker hoor. Ik ben onwijs trots. Ik heb het al een keer eerder geroepen. Ik heb de grote eer om een keer een avondvullend programma met de mannen te doen. Ik plaatjes draaien en zij gingen twee setjes optreden. Uit Philadelphia, de Tramps. Het zijn er acht en toen waren ze met z'n vieren. Want de muziek stond toen op band. Maar wat was dat een avond, ook voor mij. Wat een belevenis, hè. De Tramps en Hold Back the Night. In 12 uurtje op deze donderdagmiddag. Het weekend komt er weer aan. En meestal op donderdag dan weet ik dat de Regia en Lonneke bezig zijn in de hondensalon. Daar zijn ze druk bezig. Dan draai ik vaak een Nederlandstalig plaatje voor de dames. Maar Theresia is daar niet zo van, nee. Nee, Theresia juist wel. Lonneke is niet zo van het Nederlandstalige lied. Nou, als ik dat dan weet, dan gaan we wat anders voor Lonneke doen. Hallo, Wassenaar. Die Leeuwarden wordt lekker aan. Deze voor Lonneke dan maar. Lonneke, omdat jij het bent. Dit is Bon Jovi. Speciaal voor jou.

Mooi speciaal van Lonneke in Wassenaar in de hondensalon. Bon Jovi en In This Arms uit lang, lang vervlogen tijden. We gaan door met Rein Mesja. Ken je die nog? Rein Mesja. Zijn uitvoering van de Sjaak Herfit. Een man mag niet huilen. Uit het Haagse kamp. Altijd gezellig.

Een klassieke toen de tijd in een nieuwe jas geschreven door Rijn Mescher. Origineel van Jacques Herf, dat weten we. Een man mag niet huilen. In 12 uurtje. Op donderdagmiddag. Omdat het ook gezellig moet zijn op de radio. Een nummertje uit het leven gegrepen. Een man mag niet huilen, nu tijd voor de meester zelf. Het album Gewoon André. Die had hem niet in de jaren 70, die LP. Voor mij geen slingers aan de wand. André Hazes.

0: van die meesterwerkjes van deze man. LP Gewoon André. En hij is al heel vaak gecoverd, maar niets haalt het niveau van deze man. Geen diner, geen restaurant. Ik draaide toen in de Soos in Rijnsburg voor ronde. En die draaide ik ook gewoon voor de jeugd. Ik was zelf ook nog heel jong natuurlijk. Vonden de mensen gewoon leuk om deze te horen. André Hazes was dat. En voor mij geen slingers aan de wand in 12 minuten. Het nieuws komt er zo aan hoor. Maar eerst even deze nog. Uit het hoge noorden van Nederland, uit Drenthe. Bouke Scholten.
1: We verlangen naar jou. Prachtig.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollenstreek. Een 81-jarige vrouw uit Noordwijk is opgelicht met bankfraude. Zij kreeg een bericht over dat er iets mis was met haar bankrekening. De vrouw moest bellen naar de oplichters die zich voordeden als politie. Die vertelde haar dat ze haar bankpassen moest afstaan aan iemand die aan de deur kwam. Later namen de oplichters met haar passen geld op bij een automaat op het Rederijkersplein in Noordwijk. De politie is op zoek naar de daders en een beeld van de verdachte is te vinden op de website van Bo. Veel kinderen zijn dinsdag in Noordwijkerhout gestart met de avondvierdaagse. Kinderburgemeester Pieter van de gemeente Noordwijk gaf het startsein. De kinderen lopen 4 avonden lang een route door het dorp. Ook ouders, opa's, oma's en andere mensen lopen mee. Donderdag mogen de kinderen verkleed aan de start komen. Vrijdag krijgen de deelnemers bij de Witte Kerk hun medaille. Zelfgebakken taarten, cupcakes en vlaaien zorgde zondag voor een druk taartenfeest in Sassenheim. Meer dan 30 deelnemers brachten hun eigen baksels mee naar Park Rusthof. 10 kinderen deden mee aan de wedstrijd en iedereen kon elkaars creaties proeven. De jury keek vooral naar het uiterlijk en de smaak. Alle winnaars kregen een blijvend aandenken in de vorm van een handgemaakt theeglas. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Zuilen.
5: Dit is Bo.
4: 12 uurtje.
6: Jij, de radio en Willem van Zuilen.
7: Grappig.

Wesley en Samantha als eerste na half 1. Ruim na half 1. Ja, we deden voor Lonneke in de ondersalon Bon Jovi. Deze is voor Theresia. Die vindt dit gewoon een leuk nummer. Ja, dat mag toch? Bronkhorst en Steenwijk. En In Mijn Armen in 12 uurtje op de Omroep van de Bollenstreek. Beste mensen, we gaan het er toch even over hebben. Ik zie tegenwoordig een aantal berichten voorbij komen over de beleidsbepalers uit de coronaperiode. Die schijnen, wat veel mensen betreft, de zaak niet goed hebben aangepakt. Die worden dus echt ter verantwoording geroepen. Van wat heb je toen, hebben jullie het toen allemaal goed gedaan? Nou, daar kan je een mening over hebben. En weet je, ja, het was toen natuurlijk heel raar. We werden bang. We zagen enge beelden, overvolle ziekenhuizen. We moesten binnen blijven, we waren in quarantaine. Avondklok hadden we ook. Avondklok, ja. En ik maakte toen ook avondklok radio op Radio West, dat weet ik nog wel. Maar ik deed ook Facebook FM toen. Het was op Facebook gewoon plaatjes draaien en zolang het goed ging, ging het goed. En Facebook zegt ook wel eens de muziek zachter. Maar het ging vaak maar goed. We hebben veel mensen, honderden mensen naar geluisterd. Zelfs mensen uit het binnenland kwamen cadeaus brengen bij mij. Het Spakenburg helemaal. Goed, dat terzijde. Maar ik riep net, de coronatijd heeft ook wel wat goeds gebracht. In mijn beleving dan. Een aantal hele mooie muziekstukken. Mike Pietersen heeft er een gemaakt. Wesley Bronkhorst. Coronalied. Maar deze, van recht uit het hart, is zo goed.

0: van de goede dingen uit de coronatijd. Recht op het hart uit Katwijk. En het prachtige. Hou vol, hou vast.
1: 12 uurtje met Willem van Zuilen.

zo kabbelt hij naar het eind deze van Donna Summer en het legendarische State of Independence. Zullen we eens gek doen? Zullen we eens raar doen? Let me hear. Yeah, yeah. Gewoon even Tour Limited op donderdagmiddag, kan ons het schelen. Uit de jaren 90. There is no limit. Hakken, hakken. Springen, alles mag. Maar je mag ook rustig luisteren. Nogmaals, Tour Limited.

uit de jaren 90. Ray Slangard en Anita Dot. Dat was de zangeres. Later werd Anita vervangen door Romy van Ooyen. En daar weer na kwam Marion van Leeuwarden als zangeres. Maar dit was de originele Tool Unlimited met Anita Dot en Ray Slangard, zo moet ik het zeggen. Leuk dat je luistert trouwens, 12 uurtje op de Omroep van de Bollenstreek. We zijn er elke werkdag en het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gedraaid heb. Dus wat ga ik doen? Het mapje weer openen. Ik ga hem aanklikken en ik ga hem instarten. Daar komt hij weer. Daar komt hij weer. Daar is hij weer. Wauw, wauw, wauw, wauw. Een tegeltjeswijsheid. Van Hart en Team. We hadden trouwens 2 weken geleden heel slecht nieuws. Terwijl ik zo beneden. Bewaar je dromen, niet voor morgen.

Argentinië en bewaar je dromen niet voor morgen. En ik riep het net twee weken geleden ruim, werden ze opgeschrikt door het nieuws dat hun vaste geluidsman plotseling is overleden. Dat is natuurlijk heel triest nieuws. Goed, we gaan allemaal nog voor je draaien, zeker wel. En dan zeg ik vast dag. Dan spreken we af. Morgen op vrijdag even na 12 uur. Voor nu nog een prettige donderdag. Dank voor het luisteren. En heel graag tot morgen. We maken er nog een hele mooie dag van, hè. Dag.

0: Dit is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 1 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandberg en met het nieuws uit de Bollenstreek. Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Toe aan een vakantie in Nederland? Op de vakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar de vakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. De vakantiegids.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandberg met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft in Sassheim een verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar mogelijke drogeerverkrachtingen. Bij doorzoekingen op 27 en 28 mei zijn verspreid over Nederland 4 verdachten opgepakt, terwijl in totaal 8 mannen in beeld zijn gekomen. Volgens de politie hebben zij in besloten groepen op social media informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en seksueel misbruik. Tijdens de acties zijn onder meer computers, telefoons, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. De KNRM is in Noordwijk een landelijke campagne gestart om onnodige zoekacties naar surfers en kitesurfers te voorkomen. Jaarlijks zijn reddingsstations ongeveer 200 keer uitgerukt voor watersporters, terwijl in meer dan 100 gevallen achteraf is gebleken dat niemand in nood was. Samen met verschillende partners heeft de KNRM watersporters opgeroepen hun materiaal herkenbaar te maken met stickers voorzien van contactgegevens. Ook scholen voor surf- en kitesport hebben mee kunnen doen aan de campagne. De gemeente Lisse heeft samen met de politie en andere partners preventieve controles uitgevoerd op bedrijventerrein Meer en Duin. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers en huurders zich aan de regels hebben gehouden, waarbij geen grote overtredingen zijn aangetroffen. De controle heeft zich ook gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers hebben uitleg gekregen over het herkennen en melden van verdachte situaties.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
16: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
16: Met

0: Dit is Bo.
1: Art Sandberg met het nieuws uit de Bollenstreek. Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er een half uur langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
14: Start de motor! motor. De boerderij wacht.
15: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
16: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met

0: You feeling me? Let's do some. Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft in Sassheim een verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar mogelijke drogeerverkrachtingen. Bij doorzoekingen op 27 en 28 mei zijn verspreid over Nederland 4 verdachten opgepakt, terwijl in totaal 8 mannen in beeld zijn gekomen. Volgens de politie hebben zij in besloten groepen op social media informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en seksueel misbruik. Tijdens de acties zijn onder meer computers, telefoons, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. De KNRM is in Noordwijk een landelijke campagne gestart om onnodige zoekacties naar surfers en kitesurfers te voorkomen. Jaarlijks zijn reddingstations ongeveer 200 keer uitgerukt voor watersporters, terwijl in meer dan 100 gevallen achteraf is gebleken dat niemand in nood was. Samen met verschillende partners heeft de KNRM watersporters opgeroepen hun materiaal herkenbaar te maken met stickers voorzien van contactgegevens. Ook scholen voor surf- en kitesport hebben mee kunnen doen aan de campagne. De gemeente Lisse heeft samen met de politie en andere partners preventieve controles uitgevoerd op bedrijventerrein Meer en Duin. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers en huurders zich aan de regels hebben gehouden, waarbij geen grote overtredingen zijn aangetroffen. De controle heeft zich ook gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers hebben uitleg gekregen over het herkennen en melden van verdachte situaties.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug 4 kilometer en 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een 30 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
13: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
14: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
15: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollenstreek.
16: Met

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam heb je voor het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. En de andere kant op voor Den Haag-Zuid een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het knooppunt Terbrechtseplein doe je er ongeveer 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 6 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boordsen of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor Leidschendam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. De A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden een half uur extra reistijd. En op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. In Nederland zijn mannen gearresteerd die worden verdacht van het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ook zijn hun huizen doorzocht. Tips voor dit gedrogeerd seksueel misbruik worden net als foto's en video's gedeeld in chatgroepen. Een van de gearresteerden komt uit Sassheim. De gemeenten in de regio Holland-Rijnland, waar de Bollenstreek onder valt, hebben jaren geleden een gezamenlijke spaarpot in het leven geroepen, genaamd Regionale Investeringsfonds. De miljoenen bestemd voor de Duin- en Bollenstreek die nog niet gebruikt zijn, moeten behouden worden. Daar hebben de gemeentes in de Duin- en Bollenstreek nu een handtekening voor gezet. Geldt bijvoorbeeld voor een noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. Een metershoog beeld van een eend in Park Molenhoek in Voorhout leverde in de ideeënfase veel bezwaar op. Dat is allemaal afgehandeld en woensdag was het moment om de eend te onthullen. En Rijnvogels, dan hebben we het over voetbal, speelde woensdagavond de tweede ronde voor promotie naar de derde divisie. Tegenstander op de Kooltuin was Excelsior Maassluis. Het werd 2-1. Zaterdag is de tweede wedstrijd. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De politie heeft in Sassheim een verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar mogelijke drogeerverkrachtingen. Bij doorzoekingen op 27 en 28 mei zijn verspreid over Nederland 4 verdachten opgepakt, terwijl in totaal 8 mannen in beeld zijn gekomen. Volgens de politie hebben zij in besloten groepen op social media informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en seksueel misbruik. Tijdens de acties zijn onder meer computers, telefoons, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. De KNRM is in Noordwijk een landelijke campagne gestart om onnodige zoekacties naar surfers en kitesurfers te voorkomen. Jaarlijks zijn reddingstations ongeveer 200 keer uitgerukt voor watersporters, terwijl in meer dan 100 gevallen achteraf is gebleken dat niemand in nood was. Samen met verschillende partners heeft de KNRM watersporters opgeroepen hun materiaal herkenbaar te maken met stickers voorzien van contactgegevens. Ook scholen voor surf- en kitesport hebben mee kunnen doen aan de campagne. De gemeente Lisse heeft samen met de politie en andere partners preventieve controles uitgevoerd op bedrijventerrein Meer en Duin. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers en huurders zich aan de regels hebben gehouden, waarbij geen grote overtredingen zijn aangetroffen. De controle heeft zich ook gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers hebben uitleg gekregen over het herkennen en melden van verdachte situaties. Nog maar enkele weken geleden verwelkomde de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn haar 5000ste lid. Enkele weken later is het weer feest en werd een nieuwe mijlpaal gevierd, namelijk 7500 leden. Met een borst bloemen en een brassband werd Kelly Guit als 7500ste lid van de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn feestelijk aan de deur verrast. Ook zij zal het exclusieve Oranje Rock jubileumfeest dit jaar niet missen.

0: In Nederland zijn mannen gearresteerd die worden verdacht van het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ook zijn hun huizen doorzocht. Tips voor dit gedrogeerd seksueel misbruik worden, net als foto's en video's, gedeeld in chatgroepen. Een van de gearresteerden komt uit Sassheim. Gerben Cabort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven vertelde in NOS Radio 1-journaal hoe de politie deze chatgroepen op het spoor kwam.
1: We hebben van tevoren informatie uitgewisseld gekregen van onze Duitse en Britse collega's. En ja, daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren en daarna seksuele handelingen kan verrichten. Uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel een next level.
2: En zijn dit dan 8 mannen die hun eigen vrouw hebben misbruikt?
1: Ja, dat weten we niet zeker. Die aanwijzingen hebben we wel. Dat is ook precies de reden geweest dat we ongeveer gelijktijdig binnen zijn gevallen. En daar allerlei doorzoekingen hebben gedaan. We hebben ook heel veel verschillende, wat wij dan noemen, gegevensdragers meegenomen. Dus telefoons, laptops, dat soort dingen. Ja, om maar uit te kunnen zoeken wat er nu precies is plaatsgevonden. Want het kan zijn dat het een partner is, maar misschien is het ook wel een andere vrouw. Of zijn het beelden die ze ergens anders vandaan hebben gehaald en wordt gedaan alsof zij dit misdrijf plegen. Maar blijkt er weer iets anders aan de hand te zijn. Dus dat gaan we echt per zaak uitzoeken waar we nu precies over spreken. Ja, maar de aanwijzingen hebben we wel.
2: Want ook dat mag niet, even voor alle duidelijkheid.
1: Nee, klopt. Maar dan blijft het verspreiden van dat soort beeldmateriaal overeind. Precies. Maar ja, het is wel een community van gelijkgestemden.
2: Dit zijn er nu 8. Kan het zijn dat er nog meer mensen bij betrokken zijn?
1: Sluiten we zeker niet uit. Nee, we zijn echt hartstikke druk bezig om dit te onderzoeken. En we zijn nu met 8 teams vanuit het land, verschillende teams seksuele misdrijven, zijn we dit nu aan het opsporen. Dus het is een nieuw fenomeen voor ons. In die zin, met name die beelden verspreiden en dergelijke. Ja. En dat ze in die besloten groepen er zo eigenlijk expliciet over aan het chatten zijn. Dat is voor ons echt wel nieuw. Wat er verder allemaal nog in het onderzoek duidelijk gaat worden, ja, dat weten wij op voorhand ook niet.
2: U stond dus letterlijk aan de deur van deze mensen. Dat betekent dat u ook aan de deur stond van de mogelijke slachtoffers.
1: Ja, klopt. En kijk, wij snapten van tevoren heel goed dat dit ontzettend gevoelig is. En als je dit als vrouw overkomt, dan slaat waarschijnlijk de grond van onder je voeten weg. En dat is precies de reden geweest dat wij van tevoren al contact hebben gezocht met zowel Slachtofferhulp Nederland als ook het Centrum Seksueel Geweld. Wij willen deze potentiële slachtoffers, zeg ik dan nog maar even, die wilden wij ook wel hulp kunnen bieden die ze willen. En ja, wij zijn slechts dan van het strafrecht. Maar dit zijn de twee instanties die ook daadwerkelijk hulp kunnen bieden. Dus wij hebben van tevoren met elkaar opgetrokken. En weet dat er in ieder geval voor slachtoffers case managers klaarstaan die wij bij hebben gesproken over de aard van dit fenomeen en die ook passende hulp voor die slachtoffers kunnen bieden. Ja. Maar ook wij hebben heel verschillende gesprekken gehad in die woningen met wat dan potentiële slachtoffers kunnen zijn.
2: En wat zijn dan signalen waar vrouwen op kunnen letten als ze denken dat ze hier ook slachtoffer van zijn?
1: Ja, goeie vraag. Wat eigenlijk twee signalen zouden kunnen zijn, dat is, en de belangrijkste is eigenlijk als je in de ochtend wakker wordt met het gevoel dat je een enorme kater hebt, zonder dat er eigenlijk aanleiding voor is, omdat je de avond ervoor geen middelen hebt gebruikt. En of dat dan alcohol of iets anders is. Maar als die aanwijzingen er niet zijn, dan is dat wat ons betreft een rode vlag. En die andere, dat is dat op het moment dat je 's ochtends wakker wordt en je voelt rondom je geslachtsdelen, je kan roodheid niet voelen, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Als dat gevoelig is daar, dat zijn wel twee rode vlaggen. Als die tegelijkertijd opgaan, dat is wat ons betreft wel een let op. En dan zou ik ook slachtoffers die denken hier echt slachtoffer van te zijn, die wil ik dan ook wel uitnodigen om zich te komen melden.

0: De gemeenten in de regio Holland-Rijnland hebben jaren geleden een gezamenlijke spaarpot in het leven geroepen, genaamd Regionale Investeringsfonds. De miljoenen bestemd voor de Duin- en Bollenstreek die nog niet gebruikt zijn, moeten behouden worden. Daar zijn nu handtekeningen voor gezet. Geldt bijvoorbeeld voor een noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. U hoort wethouder Mike Roelofs van Hillegom over het deel voor Hillegom.
1: Nou, we zijn al enige tijd we zijn bezig met de noordelijke ontsluiting van de Greenpoort.
0: Ja.
1: En dat betekent, even in leekentaal, dat we proberen naar een nieuwe weg te kijken in het noorden van de Duin- en Bollenstreek. Om gewoon de mobiliteit te verbeteren. Want de Duin- en Bollenstreek, zeker in sommige tijden van het jaar, maar over het algeheel, stroomt best wel dicht. Hè? Er is gewoon heel veel verkeer. We bouwen wel heel veel woningen. Maar het wegennet kan dat soms niet altijd even goed aan. En daarom is het wel belangrijk om daar te blijven kijken, inderdaad. In het verleden hebben we een Duinpolderwegtraject gehad.
0: Mag u dat woord wel hardop zeggen?
1: Dat woord was heel gevoelig, inderdaad, weten we. En daar is er door de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland daar bijna akkoord op gegeven. Maar Noord-Holland heeft daar toen de stekker uitgetrokken.
0: Ja.
1: Maar dat potje met geld is in al die jaren opgebouwd om te kijken of we vanuit Holland-Rijnland, vanuit de deelnemende gemeente van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek, ook in kunnen zetten op verbeteren van het wegennet.
0: Okay.
1: Dus dat betekent dat het potje nog steeds apart wordt gehouden voor verbetering van het wegennet in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. En dat is puur voor de verkeersdoorstroom.
0: Nou, daar hebben we als ondernemers een onderzoek laten doen. Die zeiden, we willen een tunneltje. Zit er genoeg in de pot om dat soort zaken te besteden? Of is het meer, het helpt in het grote proces met de provincie?
1: Het helpt sowieso in het grote proces met de provincies. Want er zijn twee provincies waar we over praten. Hillegom ligt grotendeels aan Noord-Hollandse gemeenten vast. En ook voor een deel natuurlijk aan Zuid-Hollandse gemeenten, waar we ook zelf natuurlijk onderdeel van zijn. Maar we hebben beide provincies eigenlijk nodig. En de provincie Zuid-Holland is redelijk welwillend, maar het moet eigenlijk gezamenlijk opgepakt worden. Dus dat proces dat loopt nog steeds. Maar het is wel een moeizaam proces, want het loopt al heel erg lang.
0: Ja. Weet u de stand van zaken van dit moment?
1: De stand van zaken is dat de onderzoeken naar mijn idee afgerond worden. En dat bij Zuid-Holland en de stuurgroep hierop, want ook de Haarlemmeer hoort daarbij, en de provincie Noord-Holland, daar stappen in genomen moeten gaan worden.
0: Okay.
1: Maar er zijn nog geen stappen genomen.
0: Wethouder van Hillegom Mike Roelofs was dat. Over projecten zijn fietspaden. Overige projecten zijn fietspaden door de gehele streek. Rotondes, kruispunten en de Parklaan in Sassheim. 4 miljoen voor de Piet Gijzenbrug op de grens van Voorhout en Noordwijk-Rout is geschrapt. Dat wordt nu gebruikt voor een fietsverbinding tussen Noordwijk en Lisse.

0: Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders. Het vernieuwde Richard Krajicek-koord in de wijk Hoorners in Katwijk is officieel geopend. Op het terrein is een multifunctionele sport- en speelvoorziening gerealiseerd, bestaande uit een voetbalveld, een 3x3 basketbalveld en diverse speel- en klimtoestellen. Bij de opening was onder andere wethouder Sonny Spek aanwezig, die deelnam aan een shoot-out. Tijdens de bijeenkomst werd toegelicht dat het koord is bedoeld voor verschillende vormen van sport en recreatie, zodat een brede groep kinderen en jongeren er gebruik van kan maken. De aanleg van het vernieuwde terrein maakt deel uit van investeringen in sport- en beweegvoorzieningen in de wijk Hoorners in Katwijk.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral nog vertraging op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. En op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De vrijdag verloopt licht wisselvallig met vooral in het oosten en zuidoosten buien. In de kustgebieden blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Maar ook in het binnenland breekt de zon tussen de buien geregeld door. Bij een westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 18. In de loop van de middag neemt de buienactiviteit in het binnenland af. En vrijdagavond is het op verreweg de meeste plaatsen droog met nog flink wat ruimte voor de zon. De nacht naar zaterdag verloopt vervolgens droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. De eerste dag van het weekend, dat is vaak de zaterdag, begint droog met zo nu en dan wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het zuidwesten snel toe en in de middag volgen buien. Voor de buien uit kan het nog 19 tot 21 graden worden, maar zodra het begint te regenen koelt het flink af. De wind komt uit zuidelijke richting en is zwak tot matig van kracht. Na zaterdag tot en met dinsdag lijkt het wisselvallig te blijven met dagelijks kans op enkele buien, maar echt nat wordt het niet. Tot zover het weerbericht.

0: Een metershoog beeld van een eend in Park Molenhoek in Voorhout leverde in de ideeënfase veel bezwaar op. Dat is allemaal afgehandeld en woensdag was het moment om de eend te onthullen. U hoort een van de omwonenden.
1: En wij wonen hier nu zo'n 8 jaar met veel plezier. En een beetje de commotie meegemaakt rondom het beeld. En hij is prachtig. Ik ben ook nog naar het gemeentehuis geweest om het eens te bekijken. Daar stond hij in het klein. Toen had ik de indruk dat hij wat lichter was. Maar goed, zoals hij hier nu staat, welkom.
2: Ja, want wat vond u van het oorspronkelijke idee? Dacht u, was hij een voorstander of een tegenstander?
1: Voorstander.
2: Ja.
1: Ja.
2: En snapte u waarom er zoveel tegenstanders waren?
1: Eigenlijk niet. Sorry hoor, maar je kan overal wel een beetje over muggen siften. Dat ging dan om die ketting, dat was een keten. En ik denk, hallo, het is gewoon een sieraad wat hij om heeft. Ja, een normaal beest loopt niet met een sieraad, maar deze wel. Ja, toch?
2: Ja, dus je bent blij met de toevoeging aan de wijk?
1: Echt, ja. En ook het park, we wandelen hier graag met onze hond. Ja, nee hoor, het is mooi zo. Hè?
2: Albert Den, en u bent de kunstenaar achter de eend?
3: Ik ben samen met Paul Keizer, mijn collega, zijn wij de kunstenaar ontwerpers van de eend. Ja.
2: Hebben jullie wel eens meegemaakt dat er zeg maar zoveel rumoer was rondom een kunstwerk van jullie?
3: Rumoer, dat is altijd op een andere manier. Het rumoer, zeg maar, in dit geval, was bijzonder. Omdat het zoveel podium heeft gekregen. En een vrij lang duurde, zeg maar. En als je kijkt naar het werk, dan vraag je echt af, why? Nou, dus, want het is een totaal niet confronterende kunst. Het is geen naakt, het is echt, wacht, toe dan. Dus dan is de vraag van, ja, waarom? Maar goed, dat soort rumoer was weer nieuw voor ons.
2: En want u zei van, waarom eigenlijk? Heb je al een antwoord gekregen op die waarom?
3: Nee, ik niet. Nee, jullie misschien wel. Of de bewoners, die vragen zich nu ook af, waarom? Maar goed, het staat er en iedereen is blij. Het is aardig wat volk opkomen dagen, zie ik. Veel kinderen ook, hartstikke leuk. En het heeft een hele mooie plek in het park gekregen. Het is echt de queen of the park geworden. Dus, ja.
2: Elspeth, jij stond als zeg maar, de persoon verantwoordelijk in een manier voor de eend. Ja, had je eigenlijk de commotie verwacht?
4: Nee, eigenlijk niet. We hadden mensen in de buurt aangeschreven of zij mee wilden doen in een kunstcommissie. Zo doen we dat eigenlijk altijd. We hebben 3 professionele mensen aangevuld met mensen uit de wijk. Dus we hadden met een heel groepje het beeld geselecteerd. En wij dachten eigenlijk allemaal, goh, we hebben een heel leuk, blij beeld uitgezocht. Daar zal iedereen heel blij mee zijn. Dus de commotie was volkomen onverwacht.
2: Wat gebeurde er toen?
4: We hebben een aantal individuele gesprekken met degene die de meeste bezwaren had gevoerd. We hebben een extra hoorzitting gehouden waarbij we de mensen hebben uitgenodigd uit de buurt. En de mensen die hadden op een handtekeningenlijst hadden aangegeven dat ze niet eens waren met de plaatsing. En vervolgens hebben we netjes het juridische procedure doorlopen met de inzagelegging van de omgevingsvergunning. Daar is een bezwaar tegen ingediend. Dat hebben we gelukkig op weten te lossen, waardoor degene zijn bezwaar heeft ingetrokken. En nu staat hij er.
2: Er was ook gepraat over dat er een boom is geplaatst voor een bezwaar, omdat iemand het dan kon zien. Is dat nou waar?
4: Ja, dat is waar. We hebben voor de bezwaarmaker een boom geplaatst, zodat hij geen rechtstreeks zicht heeft op de eend.
2: Ik denk ook dat sommige mensen een beetje een vertekend beeld hadden van hoe groot die zou zijn.
4: Ja, dat denk ik ook. Dat komt voor een deel misschien ook wel door de artistic impression, zeg ik dat zo goed. Waarbij die wel heel erg vanuit een soort kikkerperspectief gefotografeerd is. En hij is sowieso iets kleiner, omdat de bronsprijs wat hoger is dan we hadden gedacht. Dus hij is zo'n 25 centimeter kleiner dan oorspronkelijk.

0: Rijn Vogels, dan gaat het over voetbal, speelde woensdagavond de tweede ronde voor promotie naar de derde divisie. Tegenstander op de Kooltuin was Excelsior Maassluis en het werd 2-1 voor de Rijn Vogels. Zaterdag is de tweede wedstrijd. U hoort trainer Danny Heijsseledoren na de gewonnen wedstrijd van woensdag.
1: Ja, ik vind het niet het mooiste voetbal wat we beide hebben laten zien. Maar ik denk dat we in de organisatie wel goed stonden. Tweede helft hebben we misschien een fase van 5 à 10 minuten dat het echt lastig kregen. Dat Maassluis wel 2 keer denk ik echt dreigend bij de goal komt. Verder denk ik dat we het in de organisatie wel aardig voor elkaar hadden. En we hebben er ook bewust voor gekozen om te kijken hoe maken we de meeste kans om de nacompetitie te winnen. En toen kwamen we ook wel tot de conclusie dat het niet altijd het mooiste hoeft te zijn. Dat doen we in de competitie wel weer. Dat hebben we ook gekscherend gezegd. We hebben 34 wedstrijden competitievoetbal gespeeld. Waarin we denk ik aantrekkelijk voetbal hebben laten zien in veel wedstrijden. Ja, en nu gaan we toernooivoetbal spelen en daar zijn we nu 3 wedstrijden mee bezig.
2: Hoe anders is dat dan competitievoetbal?
1: Nou ja, ik denk dat onze intentie normaliter wat meer gericht is op het balbezit, wat aanvallender. Waarin we geleidelijk proberen met bepaalde looplijnen tot kansen te komen. Dat we verdedigend echt wel 9 van de 10 keer hoog druk zetten tot aan de keeper toe. Ja, en daar hebben we in de nacompetitie nu wel een iets ander plan voor. Niet alleen maar laag, maar wel meer momenten dan in de competitie.
2: Natuurlijk al 34 competitiewedstrijden gehad. Dit was nu de derde in de nacompetitie. Ik zie in de eerste helft bijvoorbeeld Kabouni eraf gaan. Verder zie ik nog een paar mensen op de grond stampen. Een paar kleine lichtelijke pijntjes. Begint dat ondertussen ook een beetje zo'n tol te eisen? Heb jij dat idee binnen je ploeg?
1: Ja, nee, tuurlijk. En niet alleen binnen mijn ploeg, maar dat is bij iedereen. Excelsior Maassluis die begint vandaag met 3 spelers anders ten opzichte van de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen VVSB.

0: dat doen ze ook niet omdat ze ontevreden waren over het resultaat. Het is een slopend seizoen, het is een lang seizoen, 34 wedstrijden. Dan heb je je oefenwedstrijden erbij, dan heb je je bekerwedstrijden erbij. Nu 3 nacompetitiewedstrijden met eigenlijk zaterdag, woensdag, zaterdag. Met iedereen die er een baan naast heeft. Het is gewoon lood en lood zwaar. En we moeten goed voor ons lichaam zorgen. Althans, ik nog niet eens zo heel erg, de spelers. Dat voel je zeker.
1: En dan komt er over 3 wedstrijden nog een wedstrijd aan. Een hele belangrijke ook.
0: Sorry, wat zei je?
1: Dan komt er over 3 dagen nog een wedstrijd aan.
0: Ja, daarom. Dus we moeten echt weer gaan kijken hoe we morgen iedereen weer soort van kunnen repareren voor zaterdag.
1: Wat verwacht je van de return? Eenzelfde Maassluis als vandaag?
0: Ja, dat verwacht ik wel. Ja. Maassluis die spelen eigenlijk de laatste wedstrijd in de competitie en in de nacompetitie al op deze manier. Dus ik verwacht niet dat ze ineens hele andere dingen gaan doen. Ze hebben natuurlijk ook wel specifieke kwaliteiten. Dat ik denk dat ze ook niet hele andere dingen kunnen gaan doen. Het is niet een ploeg die bijvoorbeeld ineens ballen erin moet gaan pompen, denk ik. Dus ik verwacht wat dat betreft dat ze wel redelijk hetzelfde gaan doen.
1: Ook dezelfde Rijnvogels?
0: Dat houd ik nog heel even voor mezelf, als je het niet erg vindt.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
2: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
7: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
6: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af na een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
17: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de divaan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
4: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
14: Met me.

Goedenavond luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Country Festival. Het programma van de Bollensteekomroep voor de liefhebbers van countrymuziek. Het programma werd geopend met een nummer van Claire Lynch met Empty Pair of Shoes. De titelsong van haar nieuwe album die gelijk onze nieuwe cd van de maand is. We hebben ook weer een aantal nieuwe artiesten. Maar jullie kunnen ook luisteren naar artiesten als David Allan Coe, Aaron Tippin, Hank Williams Jr., Marty Stewart en Paul Overstreet. Maar zoals gezegd, eerst de nieuwkomers. En de eerste is René de Roo met Grateful Men.

Natuurlijk kennen we allemaal het nummer Sea of Heartbreak. Maar dit was de uitvoering van de Nederlandse groep Hillsum South. En dan gaan we naar Engeland, naar Bo Edwards. En die laat ons genieten van zijn nummer How Did You Know My Name?

Het Huis van de Heer. Dat was onze gospel van deze week. Uitgevoerd door de Cunningham Sisters, God's House. En dan krijgen we de groep Brand New Heartache. Ja, en je hebt van die dagen, die zul je hele leven blijven herinneren. En daar zingen zij over Precious Days.

Dat was Gunmetal Heart van Pat Melfi. En dan krijgen we Hurricane Highway. En die brengt ons I Stole a Bible.

Dat was Willie Whalen and Me van David Allan Coe. En David Allan Coe is niet helemaal van onbesproken gedrag. Hij heeft 3 jaar in de gevangenis gezeten voor belastingontduiking. En nog wat meer akkefietjes. Hij is op 29 april jongstleden overleden op 86-jarige leeftijd. En dan gaan we naar Wes McClelland. Ask for Help.

Dat was Eastbound and Down van Aaron Tippin van zijn album In Overdrive. En dan blijven we even bij Bound. We gaan namelijk naar het album Whiskey Band and Hellbound van Hank Williams Jr. En daarvan heb ik uitgezocht Old Nashville Cowboys.

Dat was I'm Blue, I'm Lonesome van Marty Stewart. En staat op zijn album Saturday Night, Sunday Mornings. En dan nog één nummer in het eerste uur. En het is van Paul Overstreet. Komt van het album Forever and Ever, Amen. Dit is Love Helps Those.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met

Natuurlijk hebben jullie deze Nederlandse stem herkend. Ilse de Lange met I'm Not So Tough. En het komt van haar album Here I Am. Welkom bij het tweede uur van Country Festival. En wij gaan verder met Randy Travis. Een nummer van zijn album Full Circle. Dit is King of the Road.

En dat was Kacey Musgraves met Golden Hour. En dan afgelopen vrijdag 29 mei 2026... is de meestergitarist Peter van den Heuvel overleden. Met zijn virtuose gitaarspel bracht hij ruim 60 jaar lang elke luisteraar in vervoering. Peter speelde vanuit het hart. Puur op gevoel produceerde hij de allermooiste tonen, alles even raak en superstrak. In 1986 richtte hij de tweede Pieter Heel Band op en vroeg Wilma en Marcel Smulders om daaraan mee te doen. Peter speelde ruim 30 jaar in de Pieter Heel Band en Savannah, waarvan ruim 13 jaar in theaterproductie Back to the Country. Peter werd 78 jaar. Afscheid nemen kan op maandag 8 juni... om 13 uur in de kapel van Jan van Bezouw, Thomas Diesenstraat 1 in Goorlem. En wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe. En om wat van Peter te laten horen, wil ik toch een nummer van Savannah draaien. The Tough of You.

was Whitney Foster met Everybody Get the Blues van zijn album Labor of Love. En dan krijgen we het album Cheaper Tricks van Hank Thompson. En daarvan draai ik I Guess I'm Getting Over You.

En dat was Talking to Myself van Kitty Mattea van haar album From My Heart. En dan kunnen we nog een nummer voor het akoestisch blok draaien. En dat is van Marty Robbins. Hurt Just a Little Sentiment.

0: folks. I'm Ricky Skaggs in Nashville, Tennessee. This is Country Festival with the Acoustic Block.
1: Het eerste nummer in het akoestisch blok is van Full Chord samen met Billy Strings. En ze brengen Hubris Came to Town.

Dat was I'm Putting You Out of My Misery van Jali Roberts. En dan krijgen we Throwdown Thursday met A Thing Called Love.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

0: Dat was Gary John met I'm Too Lazy van het album Country Fried Steak. En dan nog één akoestisch nummer en dat is van Phil Holy. En dat komt van het album Everything What I'll Ever Need. Dit is Sticky Toffee Pudding.
1: Sticky toffee pudding makes me happy. Nothing makes me happier than being with you. Too hot to handle, but nothing holds a candle.

0: Nederlandse country is country die je moet horen. Daarom hebben we Windmill Country aandacht schijf. Deze maand is het.
1: Yara Bakes met Brighter Days.

En dat was onze nieuwe windmail aandachtschijf van deze maand. Van Yara Beeks, Brighter Days. En natuurlijk ook nog een nummer van het album van Claire Lynch. Empty Pair of Shoes, onze nieuwe cd van de maand. En we draaien daarvan Trouble Is Not Troubling Me.

Zo, het zit er weer op voor vanavond. Dit programma is samengesteld door Christine en Bart van der Pol. De presentatie en techniek werd verzorgd door Bart van der Pol. Tot volgende week, dezelfde tijd en dezelfde frequentie.

0: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
8: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
7: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl. Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl. Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
5: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.